0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een salbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.

0: Hey Frank.
1: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
0: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
1: Oh ja, joh.
0: Gereedschapkist, meterkast.
1: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
0: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
2: Top! Jij blijft Bob.
0: Maf Kees.
1: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
3: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts... Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
15: Oh.
14: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
15: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
16: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
17: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
16: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen. Liefde voor
18: Limburg, dit is L1. Postbus 31, het felicitatieprogramma van L1 met Robert Jansen.
19: Goedemorgen en welkom bij Postbus 31 op zondag 12 juli, de eerste zondag. Nadat de zomervakantie is ingegrond voor de scholen in Limburg. En ik zoek op de A2 van Merkel veel caravans en campers naar het Zuurieën. Ik wens ook allemaal een hele schoene vakantie. Ook als de toesblief of ook als ze naar het noorden of ergens anders hergeis. En natuurlijk, het is de dag nadat de schutterij Sint-Hubertus uit Ubersberg het OLS in Medek heeft gewonnen en met de op hoes aan is gegaan. En gisteren stond L1 gans in het teken van dat OLS. En wat was dat een spannende ontknuiping. En deze was live te volgen via de socials van L1 en natuurlijk ook op L1 Radio. En op het einde ging het tussen Sint-Willibordus uit Obicht en Sint-Hubertus uit Ubersberg. En laatstgenoemde bleek uiteindelijk de best. We gaan even terug naar gisteren. Welkom bij de Postbus.
20: Eén shirt nodig.
21: Ja, ook bij Judith Lusteren.
20: Dit is bij Ubaksberg. I call you, I need you, my heart's
21: on fire. En dit is bij Obicht, tegelijkertijd geschoten.
22: Zo.
21: Obicht werd dat er nog twee in de race zien.
20: Die Ubaksberg wel ook doorgedrongen dat ze nog maar twee schutterieën in de race zijn.

Dat kun je ze me niet zeggen. Sorry, beste mensen. Dus hey, mes.

0: dat is een geweldige mee te maken, ja.
1: Besef ze wat stoel en voor het dorp heb je gedaan?
0: Nog niet. Dat weet ik ook niet, nee. Nu nog niet, nee. Dat kunt wel.
2: Ja, Tina Turner met The Best. En dat was ook Chutré Sint-Hubert is uit Ubbersberg. Van harte gefeliciteerd en alvast veel succes met de voorbereidingen van het OLS volgend jaar. En gehuurde verslaggevers Tom Doesborg en Judith Kuipers en collega Maurice Jessen, die stongen onder de scheetbuim in Meligen. En elk jaar is dat weer Sjoerne Radio. En de komende 3 jaar die stond niet meer in het teken van dat OLS, maar in het teken van felicitaties, verzoekjes en de beste en de leukste muziek. Het eerste verzoekje is van Mirjam Evers Geerlings uit Ol. Goedemorgen. Op 17 juli werd ons leefmam en oma Tine Geerlings Joosten 80 jaar. We willen via deze weg mam Geer feliciteren met deze prachtige leeftijd en we hopen dat ze nog lang in ons midden mogen zien. Verwint ze haar een prachtig feest toe op de 17e. En Geer een leuk Limburgs pleitje voor ons mam. En heel veel liefs van de Kinger en van de Kleinkinger. En Gerrit van den Bos uit Hulsberg, goedemorgen Gerrit, hij schreef de volgende. Komende donderdag, 16 juli, wordt ons overbuurvrouw Agnes Jansen 82 jaar. En daar willen we haar van harte met feliciteren. En draai maar een gezellig Limburgs pleitje voor haar. Groetjes van Marianne, Gerrit en van Sammy. Nou ja, een leuk en gezellig Limburgs pleitje. Dacht ik zelf dat het volgende liedje wel was. Hij is trekzek.

0: veel gezelliger Christussen neert als deze van Treksek en Samen Zien. En wil zich ook een gezellig pleetje aanvragen. Dat ken ik altijd.
1: Te verlaten felicitatie. Te laat met insturen. Of was je het helemaal vergeten?
0: Ja, dus, oh,
1: grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Het is zeker nog niet te laat voor een felicitatie, want ik heb nog tot 11 uur met de postbus. Dus stuur even door via een audioberichtje. Spreek even in, dat kan, dat is leuk. Of schrijf het even op. En even aandacht, hè, als je inspreekt, niet langer dan 30 seconden. En geef ook even goed in een eigen naam door. Dat is wel zo handig. En hoor dat dus op zo'n 30 seconden. En als je schrijft, ook keer beginnen met zijn eigen naam en de woonplaats. Dat is voor mij wel zo handig. En natuurlijk niet vergeten, degene die ze wil feliciteren. Dus app even naar L1 Radio. Door met een verzoekje van Isabelle en Frederik Haasen. En ze wonen in Noorbeek. Goedemorgen samen. Hoera, schreven die. Op 15 juli is onze lieve peetante Vera jurig. Proficiat, lieve tante Vera. We wensen je een hele fijne dag toe. En komen je snel een hele dikke poen geven. En een lekker stukje fly eten. Dikke poenen van Isabelle, Frederik. En natuurlijk ook van papa en van mama. En we gaan naar Herke Bos. Die waren gisteren ook lang in de race, trouwens, bij de les. Marianne Massa, Maison, die schreef de volgende. Woensdag is mijn allerliefste oud-bruurvrouw Lia van Heugde Gerard uit Herkenbosch-Jurig en ze wordt dan 80 jaar. Dat is echt een kroonjaar. Ik wil haar Geer bedanken en feliciteren. En ik bedank u voor de goede zorgen altijd aan mij. Door neven wens ik u nog een heel lang en gezond leven en heb nog samen heel veel leuke en gezellige uitjes kunnen beleven. Lia die hield ontzettend veel van de muziek van Corrie Konings en heel speciaal van het liedje Mooi Was Die Tijd.
1: Dit is Postbus 31.

net, kunt je maar zeggen, 36 jaar geleden was dit een hele grote hit voor Corrie Konings uit 1990. Was dit mooi was die tijd. Door met een verzoekje van Raymond Gelissen uit Vaals. Goedemorgen Raymond. Die schreef het volgende. Jo en Raymond Gelissen, die willen heel graag Annie Gelissen feliciteren met hun 79e verjaardag. En we wensen haar alvast een hele fijne dag. Ze is komende woensdag, 15 juli, is ze jarig. Proficiat Annie met die 79e jaar. En dan gaan we door naar Horen naar Heur, naar Guillaume van der Staaij. Goedemorgen. Op woensdag 8 juli is mijn oma Mia Speelt Heur 70 jaar geworden. En Ger wil ik oma Mia muzikaal feliciteren met Ik bouw dir ein Schloss van Heintje. Oma Mia, nogmaals van harte proficiat. En wij gaan er een heel schone dag van maken. Een heel fijn feestje. Wies strakkes, groetjes en een hele dikke kus van Guillaume. En natuurlijk ook van Monique, Roland, Danny, Sanne, Jim en Luna van der Staaij. En speciaal voor oma Mia is hij Heintje.

0: Nietje Simons. Speciaal voor oma Mia met Ich bau dir ein Schloss.
1: Een jarige vergeten? Laat het weten. Dus ja. Haasje, heb je, stuur een appje naar de L1-app.
0: Ja, want ik kreeg het eindje binnen en dacht, hey, dat is toch leuk om te doen. Even de winnende shotterij van gisteren feliciteren. Ken ik altijd via de verlaten felicitatie. Dus wil ik even zeggen proficiat tegen Sint-Hubert uit Ubergsberg. Dan ken het ook via de verlaten felicitatie. Om kwart voor 9:10 het eerste rondje van de verlaten felicitaties. Dan door naar een felicitatie van Agnes Janssen Kwaks uit Hulsberg. Goedemorgen. Vandaag geer een muzikale felicitatie voor ons nicht Fieke Amerika uit Valkenburg voor haar verjaardag van woensdag 8 juli. En de felicitaties die komen van Jacques, Rina, Wil en van Agnes. En ach willen wij niet vergeten Filomene Bekkers uit Valkenburg. En zie is pas lid geworden van de Guldansers uit Wild. En zie mocht donderdag de kerstjes uit blozen. Magda en alle leer die wens ik een hele goede gezondheid.

heel veel dansplezier bij ons dansclubje. Maar Agnes is nou eens een keer zelf ook de jarige Job. En daarom is ook voor haar een felicitatie binnengekomen van Mieke Stevens namens de Guuldansers. En ze schreef het volgende. Ik wil graag een pleitje aanvragen voor Agnes Jansen, die op 16 juli jurig is. Op 16 juli jurig is. Alle Guuldansers die feliciteren haar met deze verjaardag. En ze vroeg altijd voor alle leer een pleitje aan. Maar nou is ze zelf aan de beurt. Dus daarom Agnes van harte proficiat. En nou vragen wij een pleitje aan voor Cesarina Braamakers, die op 24 juli jurig is. En dan 89 jaar wordt Cesarina. En ze is het oudste lid van de Guuldansers. En ze duidelijk altijd actief met het volksdansen. En ze stuurt altijd een verjaardagskaart naar iedereen van de Guuldansers als deze jurig zien. En namens alle Guuldansers, beide dames, proficiat. En ik heb opgezocht, de Guuldansers die dansen dansen uit allerlei landen. En ik dacht, misschien kunnen ze deze nog wel even meedoen. Zorba's Dance, we gaan naar Griekenland.

Nou, Gulddansers, succes met het de dansje, de Zorba's Dance of Dance de La Zorba van Trio Hellenic. Natuurlijk oet Griekenland speciaal voor Achter Jansen die komende donderdag jurig is. Ja, welk weer zullen we krijgen? Ja, vandaag, het is weer zonnig, wel een paar stapelwolken. En het wordt met 31 tot 33 graden weer zomers warm. En ook na zonsondergang blijft het nog lang warm. En morgen is het opnieuw zonnig met wel enkele wolken. En ook dan zo'n 31 graden. Gelukkig wijdt er wel vandaag en morgen een zwakke tot matige verkoelende wind. En van dinsdag tot en met donderdag blijft het zonnig en tropisch warm. Met temperaturen tussen de 31 en 34 graden. Dus dan spraken van een tweede hittegolf. En in Midden-Limburg al de derde hittegolf van dit jaar. En meer weer is te vinden op de app en het web van het L1 Nieuws. En oh ja, Monique Hendricks, hoe zit dat? Even opletten. Dit liedje is aangevraagd voor dich.

South Africa van Revelation Time samen met, Ruud Gullit. De niet alleen voetballen, maar ook koos zingen. Van Wim, waar is het verzoekje eigenlijk? Nou, het verzoekje was voor Monique dus. En is aangebracht door Elise Hendricks, haar moeder. En Elise woont in Sittard. En ze schreef erbij het volgende. Onze dochter Monique, die is vorig jaar 50 jaar geworden. En samen met haar zus en de partners zijn ze toen in Afrika geweest. En 8 juli, jongsleden, was haar 51ste verjaardag. En nou komt ze elke zondag noordsporten rond 10:30 een spiegeleitje eten. Het zou leuk zien als de pletje Zuid-Afrika van Revelation Times dus kunnen draaien. Groetjes en dank alvast van Elise. Dank voor deze leuke mail. Dank je wel, Elise. En ook voor het leuke pletje. En het past perfect bij vandaag. Want de zon en regen, dat is gewoon zien twee hang op een boek. Door naar Annie Kooi. En Annie woont in Sittard. Goedemorgen, Annie. En ze schreef de volgende. Mijn schoonzus en zwager Mientje Knorren Kooi en Leo Knorren, die zien 15 juli 60 jaar geleden getrouwd in Sittard. Door hebben ze enkele jaren gewoond en zijn toen verhuisd naar Jaarbeek, waar ze een familie-salesbedrijf hebben voortgezet en uitgebreid, wat nog tot op de dag van vandaag actief is, maar wel is overgenomen door zoon Patrick. In familiekring gaan we dit 60 jaar huwelijk vieren en we wensen ze een hele fijne dag toe en een goede gezongen jaren samen voor de toekomst. En de ganse familie Knorren die zit bij de fanfare, dus een muziekstukje in deze stijl valt altijd goed. Dankjewel voor deze aanvraag, Annie. En er komt zo een schoon stukje bluesmuziek aan. Want ook aangevraagd is dat door Wouter Redeman en de woont in Peer in Belsch. En Wouter schreef erbij het volgende. Liefste Annie, oma, woensdag de 8e is er weer een jurkje bijgekomen. Je bent nog steeds onze redding in Noord, want als we het even niet bijten, kunnen we altijd bij dicht terecht. Nog altijd wel even druk bezig en ik hoop dat ze een hele schoenen dagje is gehad en lekkere vlaaijes kunnen eten en dat er ook nog wel wat overshotjes zien voor mij. En Geer, zou je weer verheur de Limburgse Jagersmars willen aanvragen, dan gaat de radio op het allerhelst en is er van slopen geen sprake meer. Nogmaals, proficiat en heel veel liefst van Mirte, Anouk en Wouter. Dat zien de kleinkinger. En hier komen we voor Annie en oma in een mars met de Limburgse Jagersmars.

speciaal voor de allerliefste oma Annie. En ze hebben er vast en zeker niet meer geslopen. De Limburgse Jagersmars was dat van het regiment van de Limburgse Jagers. Door naar een verzoekje van Theo Hermans uit Sittard. Goedemorgen. En ze schreef het volgende in het Peil. Uit Sittard, die is jurig op 13 juli, merken dus. En ze wordt dan 73 jaar. We willen haar alvast feliciteren en haar een hele schoenen dag toewensen. En wie is vanmiddag op de koffie in Oskefeke in Broek Sittard. En de felicitaties komen van de zussen Thea en Esther, Evelien en Vivian. En van broer Henk en natuurlijk ook van de rest van de familie. En dan gaan we door naar Put, naar Friede en Wiel Stevens. Goedemorgen samen. Deze aanvraag is voor Gertie Pappers. Ze is de zesde jurig geweest en heeft ook nu eindelijk de 67e jurigdag mogen vieren. En ze woont in het zonnige zuur van Spanje. En hierbij van harte gefeliciteerd via de postbus van Os. En uit ons schoene Zuid-Limburg komen ook de groetjes. En draai met een schoen Limburgs leedje voor haar. Een schoen Limburgs leedje? Nou ja, de keuze is reuze. Deze heb ik al lang niet meer gehoord.

Het plantje, de echterstraat, de berg en de diek. Daar wil ik er zijn, daar voel ik mich riek. De Sint-Joosterweg en het Hoogveld, niet te vergeten. Vormen samen een spel van het hengen.

kou voorbij, vol meis en vol koren. Door trekken de boeren met plogen hun voren. Door graas oog het via van Q tot aan paard.

0: Julio Iglesias samen met Pedro Vargas met Felicades. En dat betekent eigenlijk zoiets als ja, gefeliciteerd. En door zien we me bezig 3 uurtjes lang in postbus 31. Om hem hier met de verlaten
1: felicitatie. De felicitatie. Ja.
0: Ik heb een paar binnengekregen dit eerste uurtje. En ik zag het al. Hier zit ook de winnende schutterij Sint-Hubertus gefeliciteerd. En de Emis, dat is File Gijzelaars. En die schrijft erbij het volgende. Ik wil Geer schutterij Sint-Hubertus feliciteren met het behalen van de UM. En Geer een schoenliedje voor deze winnaars. Een hele fijne uitzending gewenst. Dankjewel, File Gijzelaars, voor dit appje. Dan van Jan Driessen uit Deelse Stokkum. De wil Geer zijn allerliefste vrouw Ann Colson feliciteren met haar 49ste verjaardag. Als het ken, Geer, een liedje van Erwin van het Merenkoer. Groetjes van Jan Driessen. Nou, ik heb net een dialectnummer gedraaid, dus ik laat het even liggen. Misschien wel voor een volgende keer, dankjewel. Dan heb ik een aanvraag binnengekregen van Ronald. Hij vroeg, kent je het liedje van Sef Diederen draaien? Groetjes van mijn guy van hem te zich. Ja, ik ken hem wel draaien, maar ik heb wel Geer even testen zich voor Wim dat ik hem kan draaien. En Wim dat ze wil feliciteren, want het is een felicitatieprogramma. Dan nog Kees en die heeft een liedje aangevraagd voor de verjaardag van zijn vrouw. Gertie zit proficiat en Geer verheur het schoenliedje van Freddy Breck en dus Rote Rozen.

0: En de prachtige, ooie Duitse slager Freddy Breck met rote rozen, aangevraagd door Kees, speciaal voor zijn vrouw Gertie. Door met het laatste verzoekrondje van dit eerste uurke Postbus 31 op zondag 12 juli. Afkomstig uit Brunsum, dit verzoekje van Fien en Jacques Cabalet, deze felicitatie. En ze schreven erbij het volgende. Ons oudste kleinkind, Bridget Goris uit Brunsum, die vierde op 30 juni haar 23e verjaardag. Maar toen waren ze en hun vriend Jeremy ver weg van hij en genoten ze op een eiland in Griekenland al etend. En daarom feliciteren we haar vandaag nogmaals met haar 23e verjaardag en wensen haar een hele schone toekomst toe. Bridget, van harte gefeliciteerd namens mama Yvonne en Raoul, Jente en Joe, Jeremy, Monique en Danny, Nicky en Myrthe en natuurlijk de felicitaties van opa Jacques en van oma Fien. En dan door naar het laatste verzoekje van dit eerste uurtje. Afkomstig uit Hulsberg, een verzoekje van Marlies Schreurs. En die schreef daarbij het volgende. Wij willen graag een verzoekje aanvragen voor onze overbuurvrouw Anita Blom. Ze is namelijk jurk op 17 juli. En Anita is altijd behulpzaam en ze staat dag en nacht klaar om hulp te bieden. En waar Anita van geniet, dat zien de fietstochten samen maken met Huub en natuurlijk ook met Os. En tussendoor gezellige stops maken, lachen en zingen is wat Anita altijd heel erg geer duidt. En daarom het leuke liedje Ons moeder zij nog aangevraagd voor uur. Groetjes en nogmaals felicitaties van William, Marlies de Kinger en van de Kleinkinger. En hij is Jan Biggel.
1: Dit is Postbus 31.
2: Dit is L1.
3: Beste vriend.

0: Het is niet de allerbeste zanger, maar hij heeft wel een hele schone plaat gemaakt. Jan Biggel met Ons Moeder Zij Nog. Speciaal aangevocht voor Anita Blom. Ze duidt geen lachen en muziek maken. Nou, dan denk ik dat ze heen met echt wel een shot in de roer zit gehad. Ik ga nog even zoet voor reclame niks en reclame zometeen. Het tweede uurtje van de postbus.
1: Luister L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
12: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
11: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Ann Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
18: Muziek, show en spektakel. Beleef de Mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
19: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
20: Hey Frank.
21: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
20: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
21: Oh ja, joh.
20: Gereedschapkist, de meterkast.
21: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
20: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
21: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
22: Top! Jij blijft Bob.
20: Maf, Kees.
21: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
23: Wordt onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
24: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
25: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
26: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
27: EP Timmers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Timmers, daar word ik vrolijk van.
28: Liefde voor Limburg, dit is L1.
29: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

bombastisch, maar wel prachtig. En deze week noemen we afscheid van Bonnie Tyler. Ze stierf afgelopen dinsdag op 74-jarige leeftijd. En als eerbetoon aan deze zangeres start ik vandaag het tweede uurtje van de postbus met het schoonste nummer dat ze ooit zong, Total Eclipse of the Heart. Een liedje ook niet ver en 80. En andere bekende nummers van u zien It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Maar dit vind ik absoluut het schoonste liedje ooit dat ze gezongen heeft. Dan door naar het eerste verzoekrondje van dit tweede uur Postbus 31. Welkom terug trouwens. En als ze net is ingeschakeld, Sjoen Desterbee is gekomen en loester de komende twee uur naar Postbus 31. Dit verzoekje en een geile keer een felicitatie voor een zekere Mia Spee. En dit keer is het Peter Spee de heer feliciteert. En hier wil ik een pleitje aanvragen voor mijn vrouw Mia, die 8 juli 70 jaar is geworden. En een hele dikke proficiat voor zijn dochter Monique van der Staaij, die morgen Sarah zuid en dan 50 jaar wordt. Mia en Monique allebei een hele dikke knuffel en een hele dikke kus. En geer een Limburgs pleitje als dat kan. Dat kan zeker, want ook aangevraagd door Rini en Jos Verheij doet gratum. Die schreef de volgende. Ik wil geer een pleitje aanvragen voor Mia Verheijden. Zie woont in Maastricht en zie is op 16 juli jurig. Daagse nou is Frans Verheijden jurig. Die woont in Heidse en die is de 17e jurig. En Jos Verheijden die is later jurig. Die is 26 juni jurig geweest. Die is dus een kleine maandje eerder jurig geweest. Kinger en kleinkinger en de drie achterkleinkinger die wensen hier allemaal van harte proficiat. En Geer, een pleetje van de Schiemtaler voor deze jurige.

0: Sintalig, maar de Sintalig deed dat niet alleen. Ze deed dat samen met fanfare Sint-Cecilia uit Schunne. En de prachtige versie was dat van Mien Limbersland, aangevocht door Rini en Jos Verheij doet gratum. En kan ik voor vandaag misschien ook nog gaan aanvragen? Zeker ken dat.
1: De verlaten felicitatie. Te laat met insturen. Of was je het helemaal vergeten?
0: Vraag nou wel.
1: Grijp nu je kans en vandaag. Stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Niet gans waar, want het is maar tot 11 uur. Maar stuur die verlaten felicitatie even door via de L1-app. En dan neem ik die even door. Gewoon kwart voor 10, 10 voor 10. Het tweede rondje. En gewoon kwart voor 11, 10 voor 11. Het derde rondje van de verlaten felicitaties. Eerst gaan we door naar IJsselstein, naar Ger Geurs. Goedemorgen, Ger. Ze schreef het volgende. Er is feest bij Beb en Lei Puin uit Broekhuizenvorst. En daarom een felicitatie voor dit diamanten huwelijkspaar. 60 jaar samen door dik en dun. Wens u een hele fijne dag toe. En een heel veel schoene jaren samen. Groetjes van Nelly Nel uit Oostrum. En van Ger en Toon uit IJsselstein. En van IJsselstein gaan we naar Oorsbeek, naar Annemie Verboom. Goedemorgen, Annemie. Ik wil heel graag mijn broer en zus willen feliciteren met haar Hure 72 verjaardag. Ik wens voor allebei een hele schoene dag en geniet er samen van. En Ger, een schoen liedje van die Black Feus. Groetjes van Annemie van Boom uit Oorsbeek. En hij zien ze, de Black Feus.

0: Ik ken het als Kapel Kapel van Gebabbertisch. Maar dit is het prachtige origineel van die Black Feus uit Kullen in onze fedel. Door naar Schinveld, naar Ger Andrieu, goedemorgen. En die schreef de volgende: Xavier Huyne uit Schinveld. Die is vandaag jeurig en wordt 9 jaar. Hij wordt gefeliciteerd door zijn papa en mama, Ron en Tamara. En natuurlijk door opa en oma Huub en Tini uit Landgraaf. En door opa en oma Ger en Tini uit Zilvend. Dan door naar Landgraaf. We blijven een beetje in de buurt naar Britt en Johnny, naar Bert en Johnny Willems. Goedemorgen samen. Ik wil graag een felicitatiepleetje aanvragen voor ons kleinkink Tess Smeedoet-Brunsum. Die komende donderdag jurk is en dan 6 jurkjes wordt. Ze is een klein beide handje, maar altijd vrolijk. En ze vindt het leuk als ze op de radio komt en Geer een liedje kan huren van K3. Tess, we wensen tegen een hele schone dag toe. En wij komen zeker op 10 viersje. Veel liefs van oma Johnny en van opa Bert Willems uit Landgraaf. En dan gaan we naar Jos van Heel, want die vrucht ook K3 aan. En wel voor Guillaume de Merge. Jurg is een 31 jaar wordt. Hij gaat vloed halen naar Nunemoenen, maar eerst moet hij door nog... Er moet nog God weet wat gebeuren door in Nunem. Grote plannen, maar veel werk. Jong alvast proficiat van Heidi en ook van pap. En we komen erin het drinken op deze schone leeftijd. Als het kan, een pleitje voor Guillaume van K3. Toen ging de tijdens opleiding gans op los. En de woonplaats van Jos van Heel is De Bush. En het is Koningsbos. En Guillaume, gaan we lekker los op K3.
1: Dit is Postbus 31.

Ja, en ik ben benieuwd dat Guillaume weer gans los is gegaan op dit nummer van K3 Alle Kleuren. Zometeen gewoon ik bellen met de Jurgen. Maar eerst nog een verzoekrondje via de mail binnengekomen. Is een verzoekje van Ilona Curverhoebe en ze woont in Kerkrade. Ze schreef erbij het volgende. Op 14 juli weet onze pap en opa de Mathoebe 80 jaar Fischat vanuit Ilona, de Patrick en de Klinkinger, de Kai en het Orly, het Kira en de Kain en het Lotte. Vermag je er dichtig een schöne dag van. Ik probeer het Kerkraad voor te lezen. Geer een leuk nummer van bijvoorbeeld Slavko Afsenik, de Wormtaler, Ernst Mos of iets in de richting. Speciaal voor pap en opa der Mathoebe die 80 jaar wordt. Er komt zo meteen iets in de richting aan. Want ook een soortgelijk nummer is aangevraagd door Anita Tissen en zie woont in Tegelen. Op 10 juli is mijn menke Wilhoeze 80 jaar geworden. En vanmiddag werd het gevierd met een hepje en een nuurige pilsjes natuurlijk. Want daar is Wilke wel voor te vingen. Omdat hij altijd trompet heeft gespeeld bij verschillende kapellen, zou ik hier die trompeten-echo willen aanvragen. Wil, van harte gefeliciteerd van die vruike Anita. En hij is iets in de richting.

0: Iets in de richting van Slavo Afsenik en die trompeten-echo. En ik zou je gewoon bellen. Goedemorgen, Ivo. Goedemorgen. Hallo? Met Robert Jansen van L1 van Postbus 31. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hallo? En Jurig Nemers. Ivo, geef die vrouw eens even, want die is jurig. Karen Koenen wil ik geren aan de telefoon. Goedemorgen. Hallo? Hallo, met Robert Jansen, L1, Postbus 31. Goedemorgen. Nou ja, hij neemt de telefoon op, Ivo. Hi, Ivo. Nou ja, zometeen gaan we door met een verzoekje en felicitatie voor Anita Koenen, die vandaag jurig is, en die ik zou kunnen bellen. En ik heb de telefoon heb ik gekregen, het telefoonnummer van haar man. En daar zit voor ons.
1: Ik drink langs een slokje.
0: Hey.
1: Dat kun je gaan.
0: Ivo, goedemorgen. Hallo. Nou ja, ik probeer het zo meteen nog een keer. Maar ik ga door met een ander verzoekje. Aangevraagd, ik bel hem zo met hier in het gedruk, want dit gaat me veel te lang duren. We gaan even een ander pleitje vuur zitten. En ook een alles andere felicitatie pakken, want zo werkt dat natuurlijk niet echt. Ik ga hier om met Karen willen spreken. Maar zo meteen probeer ik het nog een keer. Kijken of dat ze dan wel wordt verbonden door haar man, die dan netjes de telefoon opneemt. Maar die gewoon niet de telefoon dan afgeeft aan Karen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We gaan door met een verzoekje van Nelly Ronnes-Denen en Siewon den Boxmeer. Goedemorgen, Nelly. Nelly die zit, die is jurig vandaag en die wordt 89 jaar oud. Geboren op 12 juli 1937. En Nelly die kan in de uitzending gebeld werden. Nou ja, maar goed, ook daar heb ik op gereageerd en daar heb ik niks van teruggekregen. Ze geniet nog altijd van haar tuintje en daar werkt ze nog altijd geer in. Al gaat het niet zo goed meer. Welkom de felicitaties van Jan. Van Jan Ronnes uit Boxmeer, speciaal voor Nelly. En dan gaan we naar zuster, naar Corrie Wakkers. Goedemorgen. En vorige week was Karen Willekeurig. En ze is een van de drie musketiers van Lourdes. En ze verdient een hele dikke knoevel voor al de zorg en de vriendschap die ze geeft. Geer, een heilige Maria lied. En heel veel zonnige groetjes van de andere musketiers Marianne en Corrie. En hij is het heilige Maria lied van Percy Sledge.

0: Percy Sledge en My Special Prayer. Ah ja, de aanhooier, de wind. Goedemorgen, Karen. Hallo, Karen. Hallo. Karen Koenen, goedemorgen. Ja.
1: Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd, Karen. Robert Jansen van Alive op Postbus 31. Hallo. Verstijst ze mij? Maar. Hallo. Met Robert Jansen van Alive. Goedemorgen. Nou, er is iets mis met de vork, want ik ken niet zuurmig niet. Karen, goedemorgen. Nou ja, ik dat lukt niet. Karen huurmig niet, dat is heel vervelend. Maar ze is jurig. Ze is vandaag jurig en zoet Sarah en die wordt 50 jaar. En Geer willen wij Karen feliciteren met de revueurdag. Dat schreef de roman Ivo Koenen en daar woont in Montfort. Namens je roman, haar dochter Brechtje. Goedemorgen, Karen. Verder familie en collega's, daarmee zeggen wij een hele dikke proficiat. En Karen die werkt bij hele grote bouwmerden in Sittard Geleen. En ze werkte op de verfafdeling. En gisteren heeft ze een goed bedrijfsfeest gehad met al haar collega's. En zo is Karen willen bellen. Nou ja, bij deze is dat gebeurd, maar de geit groen gaat mis. Karen die kan me helaas niet verstaan. Maar de felicitaties komen dus van haar man Ivo en van haar kinger. En natuurlijk van iedereen van de familie en ook van haar collega's. En speciaal voor Karen, ik heb gevraagd Ivo, ja, wat zou Karen dan willen huren? Nou, Karen is wel gek op rode herzen.
2: L1.

Ja, dat is wel heel gek. Karen Koenemontert is vandaag jurig en zoet vandaag Sarah, die is 50 jaar. En ik belde haar en ik kost er wel boete de uitzending verstaan. En zie ik kost mij verstaan, maar in de uitzending, ik kost roep wat ik wil. Zowel zie als weer een man Ivo kostte mij niet huren. Dus daarom even via deze manier gedaan. Gewoon vuur gelezen en ze wordt gefeliciteerd nogmaals door haar man en door de collega's. En gefeliciteerd met haar verjaardag vandaag. En natuurlijk Romanezen voor haar gedraaid. Dan door naar Marlies Hemels. Levels, die woont in Sint-Joost. En die schreef de volgende. Ons leven moeder en oma Annie Levels-Meijers. Die is gisteren jurig geweest en is toen 89 jaar geworden. De kinger, de kleinkinger en achter kleinkink Siem, die willen haar daarom geer verrassen met een schoon pletje. Proficiat van ons allemaal. Nogmaals groetjes van Marlies uit Sint-Joost. En dan gaan we door naar landgraaf, naar Roy Vassenberg. Hij schreef de volgende. Proficiat pap, met die 85e verjaardag en elke dag nog fit en vol energie. Groetjes van Roy en van Valentina. En dan gaan we door naar Geleen, naar de Wereldstad. En daar woont Truus Muitjes. En die schreef de volgende. Mijn vriend John Bovendeer doet Geleen. Die wordt 80 jaar op 21 juli. En samen hebben we zitten op de vensterbank Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf gezongen. Vandaar dat ik deze plaat aanvroeg. 80 jaar. En dan dit wil huren.

0: was so much. Het kreeg altijd de vloer vol op partijen en broerften en viertjes. Dit was Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light. Aangevocht in de postbus.
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, en er zijn nog verschillende verlaten felicitaties binnengekomen. En gelukkig zijn er ook een paar audio-appjes binnengekomen. Gekomen onder meer van Wilma Kremers. Even loesteren wat Wilma te zeggen heeft.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen.
2: In de man Lou werd op donderdag 16 juli, 74 jaar. Hier wil ik hem door mij feliciteren. Onze kleinzoon Rens werd dan op 18 juli 12 jaar. Ook hem wil ik hier feliciteren. En mijn schoonzuske Esther is ook op 18 juli jarig. Nog een keer proficiat. Heel erg bedankt alweer. Groetjes, Wilma Kremers.
0: Dankjewel Wilma voor het inspreken. Het is altijd leuk om andere stemmen te huren in de postbus. Door naar een verzoekje van Jo Vonke uit Bung. De schrijft de volgende. Dinsdag 14 juli wordt ons jongste dochter Xandra, die wordt 54 jaar. Weer, pap en mam wensen haar samen met Norbert een hele fijne dag. En nog heel veel gezong jaren toe. Hupsie bij de hand, een night like this van Carol Emerald. En dan Geer, dat liedje voor haar draaien. Nou ja, is wel leuk om een keer te draaien. Maar ik heb nou een gans ander speciaal nummer klaarstaan. Weer, Jo en Annie Vonke vieren dat weer 61 jaar getrouwd zien. Voor gewoon weer naar het hier naar het groot feest van vorig jaar. Nou, gewoon doorgaan op naar de 65. Nou ja, van 61 naar 65 nog 4 jaar te gaan. Maar dat is zo overbrugd. Jo Vonke, doe ook gefeliciteerd met die 61-jarige trouwdag. Dan gaan we nog zien Zinken, die schreef de volgende. Goedemorgen, ik zou hier een pleintje aan willen vragen. Voor Tini van Sloen, die morgen jurig is. En is dat nog moog, ook voor Nel Koenen, die de 16e jurig is. Ik wens u allebei een hele schoenen dag toe. En vol gezondheid voor de komende jaren. En dat is best hartstikke bedankt. En het is nooit te laat inderdaad het door te geven. Met de groetjes van Christine. En dan kreeg een appje van Leonie Hendricks. En die schreef de volgende. Bij deze willen we de oud-DJ van Haarlem, Maarten Joost, feliciteren met zijn 75e verjaardag vandaag. Wens hem samen met Anneke, de Kinger en de Kleinkinger een hele gezellige dag toe. Kinstig het leuke pletje van Pickle Nickel Orchestra uit 1973. Pim Pam Pom voor het breien. Dat is u erg schoon zien. Groetjes en bedankt, Wil en Leonie. Ja, ik heb even moeten zoeken, maar ik heb het gewonnen.

0: oud DJ van Halen, Maarten Joosten, was dit het Pickel en Nickel Orchestra al goed halen. Kijk, Hondervel kunt het halen, dat moesten we. Maar Pickel Nickel Orchestra, die kwamen al goed halen. En dit is een leuk liedje, Pim Pam Pom. Door met het laatste verzoekrondje van de tweede uur, Post 31. Dit verzoekje is afkomstig uit Heel. We blijven dus in de buurt. Is gedaan door Marianne Bok, Toussaint uit Heerl. En ze schreef erbij het volgende. Marietje Steps, die is vandaag jeurig en die wordt 77 jaar. We wensen haar een hele fijne verjaardag toe en een hele goede gezondheid. Groetjes van Harry, Bernd en van Marianne. En dan doen we nog Bolder, naar de Sjoenzussen en Sjoenbroers van de familie Hoebe. Op 17 juli, dan moog Ger Hans uit neer 75 kerstjes uitblazen en dat mocht best aan de grote klok weer gehangen. Ger hield al jarenlang twee grote liefdes in zijn leven. Op nummer 1, dat zien zijn duwen, tenminste, dat denkt hij zelf. En zijn vrouw ziet dat waarschijnlijk net gaat anders. Feit is wel dat zijn duwen nooit gaat tekortkomen en dat Ger menig uurtjes doorbrengt tussen zijn gevleugelde vrienden. De familie Hoebe wil hem daarom van harte feliciteren en een heel veel gezong en gelukkige en gezellige jaren toewensen. En speciaal voor deze duvenmelker willen wij Ger het nummer Daar komt met een witpen aan aanvragen van Jo Hoogendoorn.
1: Limburg, feliciteert Limburg in Postbus 31.
2: Dit is L1.

0: komt en de witpen aan. En er komt reclame en nee's en reclame aan. Zometeen het derde uur van Postbus 31. Missouri.
1: L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers. Aan tafel!
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
10: 25 en 26 juli.
11: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
9: ihf-festival.nl.
12: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
13: Auw.
12: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
14: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
15: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
16: Hey Frank.
17: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
16: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
17: Oh ja, joh.
16: Gereedschapkist, de meterkast.
17: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
16: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
17: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
18: Top! Jij blijft Bob.
16: Maf Kees.
17: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
19: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
20: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
19: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
21: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden.
0: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
23: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
22: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Mam, waar is mijn zwemband?
25: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
26: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
22: geeft ruimte.
27: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
28: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
29: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
30: Stiel heggenschaar? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
31: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, koekjes of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
32: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
33: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
34: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
35: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
36: Ben jij op zoek naar de nieuwste gadgets of slimme oplossingen voor thuis? Bij EP Timmers krijg je advies waar je mee vooruit kunt. Ontspannen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
37: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
38: 25 en 26 juli.
39: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
37: ihf-festival.nl.
40: Liefde voor Limburg, dit is
1: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.
2: Ik zie je voor me met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: nooit alleen.
1: Prachtig, Miss Montreal en Door de Wind. Welkom terug bij het derde en laatste uurtje van Postbus 31. Op deze zondag 12 juli. En ik opende dit uurtje met het prachtige Door de Wind. Gezongen inderdaad door Miss Montreal, maar geschreven door Stef Bos. En die is vandaag jurig en die mag 65 kerstjes uitblazen. En dit is een van de schoonste nummers die hij ooit heeft geschreven en door zichzelf of door anderen is gezongen. Welkom terug bij de Postbus met in dit oor nog felicitaties. Het laatste rondje van de verlaten felicitaties en verzoekjes. En rond 10:30 enkele uittips voor vandaag. Eerst nog Tegelen, nou best van regen. Goedemorgen. Vandaag wordt Gerry Dirks Pinge 79 jaar. Uw oud-collega's Mien, Leni, Rini, Annie, Nelly, Bets en nog een keer Mien. Die wensen u een hele fijne dag toe. Een heel goede gezondheid gewenst en leefs een Limburgstalig liedje. Groetjes van Bes van Ree uit Tegelen. En van Tegelen gaan we naar Panningen, naar Kapel, naar Jean Driessen. Goedemorgen, Jean. En Geer voor Johan Jacobs van Jan van Manes Pietje. Uit Kapel op 12 juli. Geer een liedje voor zin of jeugdag op 13 juli. Doe je de klokken als het kan. Voor hem natuurlijk een hele dikke proficiat van Jean Driessen en ook van Jo Paulussen. En speciaal voor Johan Jacobs is hij de klokkentoeren van Kapel. Doe je de klokken.

Frits Rademacher met Loewen de Klokken. Speciaal voor Johan van Jan van Manespietje. Aangevraagd door Jo Paulussen en door Sandrice Oet Kapel. En van Kapel gaan we naar Effold, naar Idi Meuwissen. Goedemorgen, Idi. En Idi wil hier een pleetje aanvragen voor Lili Hermans, Vrijzinger, die merge jurg is. En Lili is nou met pensioen en ik kan nou echt leuke dingen gaan doen. Proficiat nogmaals en een groetje van Mark en van Idi Oet Effold. En dan gaan we door naar L, naar José Willems Dekkers, goedemorgen. Marley en Marcel Hornings Willems, die zien op 17 juli 50 jaar getrouwd. En dat wordt gevierd op 18 juli, waar we natuurlijk hier naartoe komen. Ze stralen samen nog veel, heel veel geluk uit. En Marcel, dat is een hele trouwe loestra van dit programma. En dat lees ik altijd Geer. En daarom nou alvast een pleitje voor dit lieve gouden paar. Geer het nummer Ich hab die Liebe gezien van Vicky Leandros. Gefeliciteerd nogmaals door de Schoenbroers en de broers en de zussen en de Schoenzussen. En hij is Vicky Leandros.

0: Vicky Leanders met Ich hab die Liebe gesehen. Speciaal voor Marley en Marcel Hornix Willems, die dus op 17 juli 50 jaar zijn getrouwd. En dan gaan we naar Linnen, naar Joke Aandenboom. Goedemorgen, Joke. Geer een pleetje van mijn chatje Fernaus. De is jurig geweest op 1 juli. Nogmaals gefeliciteerd en heel veel kusjes van zijn liefje. Nou, dat knapt ver zeker van op. En we gaan door van Linnen naar de Heksenberg, naar Heerlen, naar José Kamp. Goedemorgen. Wij, José en Wim Kamp, willen Geer als schoenzus José Kamp uit Graas ook feliciteren met uw 80ste verjaardag van afgelopen vrijdag 10 juli. En vanmiddag is het feest in de Graashoek. Dus straks dan doen wij de polonaise in de tuin. En de knuffels en de cadeaus kisten dadelijk. En nou verdicht alvast een feestelijk pleitje. Groetjes van José en van Wim. Nou, een feestelijk pleitje. Toen dacht ik aan het hitje van dit moment. De zomerrit van 2026.
1: Dit is Postbus 31.

Cheerio van Justin de Wild. En er is in Krasok, denk ik, alvast een polonaise gelopen als vuurshotje op vanmiddag. Cheerio, een van de grote hits van dit jaar. Door, we blijven in de buurt van de Krasok. We gaan een mijl naar Matt Peters. Goedemorgen. En Matt de Wildgeer, namens de fietsvierdaagse van mijl, Kaploon en Roger Manen bedanken voor het feit dat ze komende woensdag door de kerk van Mijl mogen fietsen. Ja, de kathedraal van de Peel wordt dat al genoemd. En alle afstanden rieden we door de kerk en dus ook de gezinstocht die dit jaar voor het eerst wordt gehooien. En ik wens iedereen een hele fijne fietsvierdaagse die komende dinsdag begint en vrijdag eindigt door in Mijl. Ze fietsen door de kathedraal van de Peel. En dan een verzoekje van Henk en Mieuwt Laanaken. Goedemorgen. We hebben Geer een pleitje aangevraagd op 12 juli. En wel voor José Heinoet Hulsberg, die 80 jaar is geboren gisteren 11 juli. Als ik ken, een pleitje van The Shadows, want dat is nog altijd hun favoriete groep. De groetjes van Henk en Mieuwt Laanaken in Belg. En speciaal voor José Heine is hun favoriete groep. Hey, zien The Shadows.

0: En als de Tour de France bezig is, dan klinken liedjes allemaal net Gert Franser dan normaal. Dit was Julien Clerc aan de vuur. De Shadows met Apache. En waar kent ze vandaag naartoe?
1: Postbus 31. Tips voor de zondag.
0: Ja, ik zoek vandaag ook even bellen. Maar ja, gezien het feit dat ze me niet huren als ik live in de uitzending ben, heb ik gezegd, weet ze wat, we doen het even voorlezen. Zometeen een tip erover. Maar eerst even de tips die ik al opgeschreven heb. Vandaag is namelijk de laatste dag van de landelijke open imkerijdagen. En tijdens die imkerijdagen kan jong en oud een kijkje nemen in de bijenkast, proeven van de lekkerste honing en loesteren naar het wonderlijke verhaal van de honingbij en de omgeving. En allemaal natuurlijk gedaan door begeleiding van enthousiaste bijenhooiers. En kijk op de website bijenhouders.nl en vind door een imker in die buurt. En in Elslo is vandaag het cultureel festival Maascultuur. En verenigingen, cultuurmakers en creatieve initiatieven uit de ganse regio Maaskant die presenteren zich vandaag. Muziek, erfgoed, kunst, natuur en ontmoeting komen samen op een hele bijzondere locatie langs de Maas. Om 12 uur begint het, dus ik heb nog anderhalf uur de tijd. En het eindigt om 6 uur. En dan word ik eigenlijk verzoek om bellen, maar ik gooi het bij een bericht. Fanfare Sint-Cecilia, hun zool, die hield vandaag een boerderijfeest bij de monumentale boerderij op de Meizenberg in Hunsel. En tijdens dat boerderijfeest klinkt de muziek door diverse kapellen, waaronder Bronshoorn, Blazers uit Hunsel, drumband Schutteria Sint-Jacobus uit Hunsel en de blooskapel Blooskracht uit Nederwiert Eind. En ook nog door die originaal Maaskapelle uit Wessum. En ook is er de kleinkinger is door een springkussen aanwezig en het begint om 11:30, dus over een uurtje kent je terecht op de Meizenberg in Hunsel. En om alvast een beetje in de stemming te komen, een leuk stukje bluesmuziek.
2: L1. Het is zomer.

het blijft een heerlijk stukje bluesmuziek van Malentica en Bumischer Traum. Door met een verzoek van José Jacobs uit Sint-Joost. Goedemorgen. 14 juli, dan zien mijn kleinkinderen jurig. Dat zien Roli en Senne Jansen, meertje en een jong zien net. En ze waren 23 jaar. Weer willen huur van hart feliciteren met de verjaardag. En maak er samen met papa en met mama maar een hele schone dag van. Kent ze voor het liedje draaien van Suzanne Freek? Niemand. Hartelijk bedankt, Dolvuur. En nog een schoene verder, schoene zondag verder. En een hele dikke knuffel. En de groetjes van oma José en van Wiel uit Stevensmeer. Nou ja, ik heb gekozen voor een duo, maar een angerstalig duo. En dat heet de Reën. Want Nicole Hamers uit Kerkrade, die schreef het volgende. Wij willen Geer, mijn man, onze vader, en trotse open adviseren met zijn verjaardag. En op dit moment zien we om een week op vakantie door Zorgvliet in Friesland. We loesteren elke zondag naar de postbus. Kijk, dat lees ik altijd keer. En genieten er samen altijd enorm van. Leven Ad, pap en opa, een hele fijne dag gewenst. En heel veel liefs van Nicole, Joyce, Ralf, Tim en Lin. En natuurlijk 10 hartediefjes Saar en Malou. En speciaal voor vader en trotse opa en man Ad is hij. Het duo uit Friesland Twarres met Werbestoe.

Zuid-Friesland kwam de duo met weer bestoel. Leuk om nog een keer te draaien in postbus 31. Waarbij de verlaten felicitatiebox helemaal vol zit. Dus er kan geen verlaten felicitatie meer bij voor Soebertijn. Ik heb een mailtje gekregen van Roland van der Staaij uit Horn, uit Hoog, Heur. En die schreef: goedemorgen. Ik wil graag een pleetje aanvragen voor mijn vrouw Monique van der Staaij, die merge jurg is en dan Sarah zuid, want ze wordt 50 jaar. De felicitaties die komen dus van ons. En vandaag werden een heel goed feest in ons dorpje Heur. En Chat al was een heel dikke proficiat van die levenman Roland en van onze zoon Guillaume van der Staaij en een puurtje natuurlijk van Mogli. En Guillaume, die hij net onnog volgens mij een pleitje van zijn oma aangevraagd. Dus we zitten goed in de buurt met de felicitaties aanvragen. Door naar Venlo, Lucie en Jan van Renzen, die schrijven de volgende. Anita Wisman-Schelling, goed veulen, die willen we graag proficiat wensen met hun 60e verjaardag. En dat zie je, luister nog goed, in 3 dagen tijd, 3 keer oma is geboren. Ja, dat is wel heel bijzonder. Van Mirte Herman en van Dirk. En geniet van de kleinkinger. Groetjes van Lucie en van Jan uit Spanje. In 3 dagen tijd, 3 keer oma. Ja, dat is heel erg bezongerd. Gefeliciteerd daarmee. En dan gaan we naar Put, naar Marjan Curves. Goedemorgen. Mijn moeder, Leni Kusters uit Oorsbeek. Die is 14 juli jurig en nu wordt 82 jaar. Het kraakt en het piept een beetje, maar ze is nog altijd erg actief en erg zorgzaam. En Geer, een liedje van Peppy Kraft. Lot de zon in die necht. Proficiat en heel veel jaren daarbij moet hij. En dan kunnen wij nog samen heel veel schoene momenten maken. Groetjes, kusjes en een hele dikke knuffel van Marjon. En hij is Beppie.

0: van Pepi Kraft. Ja, met zo'n zon wie vandaag moet het zeker lukken.
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, laatste verzoekrondje verlaten felicitaties van vandaag. En ik heb gevraagd of dat mensen gaat kosten inspreken. En gelukkig is dat verschillende keren gebeurd. Loester is naar Rini.
2: Goedemorgen. Veel willen hier een pleitje aanvragen voor Mali en Rick van Eyck, die gisteren 40 jaar getrouwd waren. Van harte gefeliciteerd en nog een schone dag gewenst van Wim en Rini Leers. Proficiat samen.
0: En van de ene Rini gaan we naar de andere Rini. We gaan naar Rini Hendricks. Die wil Geer nog eens op de valreep feliciteren. Een aantal mensen. Vandaag is Willemien Verhoeven jurig. En mijn oud-collega bij Nudum Sade, Barbara, die is ook jurig. Een hele fijne dag gewenst. Morgen is Jan Putz uit Rogge jurig. Maar vanmiddag gaan we door een lekker stukje fly eten. Jan, wie is vanmiddag op de koffie? En een hele fijne zonnig gewenst. Groetjes van Rini en van Martin uit Heidse. Dan heeft Guido Herbeet ook een ingesproken. Dus kijk wat Guido te vertellen heeft.
3: Eliana en Guido feliciteren bij deze Sinti-Wobbe van Groen. Woonend in Brunsum. Met haar verjaardag. Ze viert dat lekker met haar man, haar dochter en haar man. Dus proficia van Noemersweeg.
0: Dankjewel Guido, badjakker, net wie ik. Dan gaan we naar Annemie, heel geer een pleitje. Voor Marie Heijmans uit de Ruiver. Die is op 8 juli jurig geweest. Een hele sterke vrouw. En die al van alles heeft metgemaakt. Groetjes van Annemie van de Elst. En dan gaan we door naar de volgende. Eens kijken naar Yvonne, die heeft ook het ingestuurd. Heel kort. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft.
4: Guido, badjakker, net wie ik. Dan gaan we naar Annemie.
0: Nee, dat ben ik zelf. Dat is niet gans goed. Vooral deze... Anke. We gaat ingestuurd en die heeft het volgende gezegd. Kijk wat Ankie te vertellen heeft.
5: Hier met Ankie van Ubersberg. Ik wil Geer, onze chatterie Sint-Hubertus,
0: ja,
5: een pleitje aanvragen en hartelijk feliciteren. Want ze hebben het oorlaas gewonnen. Die Um is binnen en ze maken er een groot feest van. Hartelijk gefeliciteerd allemaal.
0: Dankjewel. En ja, de felicitaties werden bij deze overgebracht. En het was ontzettend spannend gisteren. En ik heb het gezegd, hè, de zomervakantie is begonnen voor de kinger.

0: basisscholen en de middelbare school is begonnen in Limburg. En daarom Cliff Richard met Summer Holiday. En ik kreeg nog een appje binnen van Yvonne. En die was net bezig het in te spreken. En daarom kon ik dat net metnemen, Yvonne. Excuses door vuur. Maar ik neem heuren van later felicitatie nog even met. Ik suggereer een paar mensen hoe mijn directe omgeving willen investeren. Met heuren verjaardag. Op de eerste plaats Wilma Waas, hoe het nut. Met heuren 77 verjaardag. Morgen 13 juli. Dat is een schoolvriendin uit de jaren 60. En dan een felicitatie voor schoenbroer Piet Gelissen uit Geleen. Dit is op 18 juli jarig en wordt dan 81 jaar. En ook voor Piet nog een heel herstel na zijn heftige val toes gewinst. En ook een felicitatie voor meneer Patrick in Nut, woont hij. En die wordt 57 jaar. En als laatste zit hij van Geer Verlee Biemermans uit Münster Geleen. Een felicitatie, want die is namelijk jarig op 24 juli. En die wordt dan 81 jaar. Groetjes uitgeleend van Yvonne Spronk. Door met z'n allen verlaten felicitaties voor vandaag behandeld. Door naar Venlo, naar Harry Peters. En Geer, een leuk Limburgs liedje van mijn vrouw Ans. En gisteren waren wij 58 jaar getrouwd. En samen zijn we nog altijd erg gelukkig. Geniet van het leven, dat is ons motto. Groetjes van Harry Peters uit Venlo. En van Venlo op naar Spouwbeek, naar Theo Selder, goedemorgen. Wil zich een pleertje draaien voor alle jurgen die deze maand jurig zien. Groetjes van Theo Selder uit Spouwbeek. Hij vroegt aan een pleertje van Frans Bauer, maar die heb ik niet klaarstaan. Wel gaat schoens Nederlandstalig. Ellie van de Moors van de Heurgoed Venlo, die wil een pleertje aanvragen voor vader en opa Gerard Moors uit Venlo. Die is op 16 juli jurig en is dan 82 jaar oud. Hij is groot fan van Willeke Alberti. Proficiat van die vrouw Ellie en van de Kinger en van de Kleinkinger.
1: Postbus 31. Dit is LP.

0: Wat zien er toch prachtige Nederlandstalige nummers gemaakt. Ik opende met Miss Montreal en Door de Wind. En ik sloot af met het prachtige Telkens Weer van Willeke Alberti. Speciaal voor de levenman, vader en opa Gerard Moors uit Venlo. Dit was Postbus 31 voor deze zonnig 12 juli. Zometeen zin in zondag. Bedankt voor luisteren. Hoi hoi.
1: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
11: Muziek, show en spektakel. Beleef de mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Beleef de mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
13: Hoi Judith.
14: Dag lieverd. Was het leuk op school?
13: Nee, we moesten stomme dingen doen.
14: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
16: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
17: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
18: Poeh. Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
19: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
20: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet, verspreid over het land, 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
25: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
26: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
25: Vers. Aan tafel. Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
27: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.

0: Pharrell Williams in. En aan de rechterkant van 11 uur.
1: Zin in Zondag.
0: En hartelijk welkom. Misschien zie je nog niet heel lang wakker. Misschien heb je nog een beetje een oude cupje. Dat je gisteren keihard heeft staan vuiven in de OLS. Vier sterren van het... In Mielke natuurlijk. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Tegelijkertijd, vandaag op deze zondag bij Ellen Radio uit 4. Het is alles behalve al gedoornuur. Sterker nog, straks vanaf 2 uur... dan is het weer live vanuit Wiert. Live vanuit het Bospop Festival. We proberen hier toch enige climax te verzorgen. Maar goed, ook wel hier eens even een beetje rustig aan... Heet officieel nog zonder gemerken wel te verstaan, hè? Thomas Agda en Paul de Munnekin.

Taylor Swift met de Open Lighting net BL1 op de zondige merken. De temperatuur is nog vrij kul, relatief gezien. Want vanmiddag dan gewoon weer richting de 30 graden. Ja, mocht je van plan zijn richting Bospop te vertrekken zo meteen. Het welbekende credo goed smeren, veel drinken is geheel van toepassing. Sinds sowieso dat we de komende dagen ook nog temperaturen van boven de 30 graden blijven aantikken. Dus zult ergens ook wat wel te denken. Ja, dan kunnen we wel weer wat knijters van zomer in de kast halen. Hè?

Zit jou al een zomerstintje aan? Alleen al vanwege de artiestennaam natuurlijk. Casey and the Sunshine Band, Keep It Calm in Love. Ik zit te denken wat betreft je zomer. Volgens mij sinds dit weekend voor heel veel Limburgers geldt dit weekend als de officiële start van de vakantie. De regio Zuid heet sinds dit weekend ook vakantie. Noord was volgens mij een wegskierder. Nou ja, misschien dat je zodoende ondertussen al druk aan het inpakken ziet. Richting Costa Brava of de Riviera of het Gardameer vertrekt je merken vandaag, straks, wat dan ook. Hij flinke rit voor de boeg dan, denk ik wel. Tegelijkertijd blijkt het ook dat steeds meer mensen kiezen voor een binnenlandse vakantie. En nu denk je, ja, dan zullen ze wel allemaal deze kant op komen. Nou, een deel gaat naar Limburg, er is in de top 10 verschenen. En Limburg stiert, ja, zo'n beetje middenmoot, volgens mij plek nummer 5 of zo. Maar we zien niet als beste, dat vond ik wel een verrassendje. De provincie Gelderland weet de meeste binnenlandse vakantiegangers te trekken. Er is ook een provincie, ja, die bungelen echt helemaal onderaan het Lieske. In het Hoge Noorden, meer verklap ik nog niet. Zometeen hier zit namelijk welke provincie dat dit discutabele eer ten deel valt. En er zijn ook al ja, redenen verder. Dat geven ze zelf ook touw. Nou, zometeen hier er meer over. Eerst even Miles Smith.

0: Alleen op de zondagochtend spoedig toch wel zal overgaan in de zondagmiddag. Misschien ook trouwens wel een zondag die helemaal niet zozeer als een zondag vult. Vaak zit de zondag toch ook wel deels in het teken van ja, merken, we werken en dat soort dingen. Dat is met deze zondag van veel Limburgers niet aan de hand.
1: L1. Zin in zondag.
0: En ze doen dat je misschien ook gewoon hartstikke veel zin in de mond. Ja, voor veel mensen geldt dit weekend namelijk als de officiële startdatum van de heilige hemelse vakantie. Het ging er net al even over. Steeds meer mensen. De trend is al de afgelopen jaren gewoon. Die gewoon niet meer naar Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, noem het maar op. Nee, die blieven gewoon in eigen land. Gewoon wel richting een andere provincie. Ja, verklapte net al dat Gelderland misschien maar de meest favoriete provincie is van de binnenlandse vakantiegangers. Groningen is het minst favoriet. Daar weten ze nog weinig binnenlands toerisme naartoe te lokken. Deze toerisme-expert door in het Hoge Noorden heeft wel een verklaring.
2: Groningen is eigenlijk onderontwikkeld qua toerisme. Dus je moet het opbouwen. En dan heb je een soort kip-ei-probleem. Ondernemers die investeren niet omdat er te weinig bezoekers zijn. En er komen heel weinig bezoekers omdat er niks te doen is. Of dat je er niet kan eten, drinken en een fiets kan huren.
0: Ja, ja dat moet je natuurlijk wel een beetje hebben. Dus ja, misschien als dat je toch op het punt stort je vakantie richting Groningen te gaan ondernemen. En dan is het serene rust in het gemotgootje, denk ik. Tot je de groeten daar, hè, die Groningers.

Tracy Chapman en The Fast Car. Als hij meent dat het daadwerkelijk over een snelle auto gaat, ja, dan heen het toch mis, hoor. Verschillende interviews heeft Tracy Chapman te kennen gegeven dat het meer gaat over een koppel. Dat nogal struggelt in het dagelijks bestaan om de welbekende eendjes bij elkaar te knopen. Oh, het huwelijk, lukt wel wat te winsten over. She works at the convenience store to pay the bills while he's drinking at the bar. Ja, dan weet je wel dat het niet helemaal deugdje qua rolverdeling natuurlijk. Zometeen hebben we nog een plaat van Shakira Kloston. Maar eerst...

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden.
8: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl. Muziek, show en spektakel. Beleef de Mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl. EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis. Beleef de Mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.

Misunderstanding. For America, de Red Box in het BL1. Hoe dat we het nou zo meteen nog echt even voor Limburg doen hier. Sterk nog, het Limburgs kwartiertje, dat dient je geen zo meteen aan. Met de democratie wederom hoog in het vaandel, natuurlijk. Dus zit je verlegen om een plaats van, pak een beet, Arno Adams, Marleen Rutte, Cartouche, Big Benny, echt nu maar wat, hè. Kunt je gek niet verzinnen of we hebben het hier wel in de computer klaarstaan hier. Misschien deed je ook nog wel wat inspiratie uitgehaald. Doet de week van de Limburgse popmuziek. Afgelopen week hebben we echt heel wat golden oldies in de vorm van, ja, Pussycat natuurlijk, The Classics, The Walkers, ook The Scope. Met Be Mine Again, het Valkenburg, jaren 80 was dat. Nou, ik hoop dat je een beetje inspiratie hebt gevonden. Laat zeker even weten welke platen jij hier in het Limburgse kwartiertje voor bezig willen huren komen. Dat hoeft allemaal niet stand te pieden en met stoemen kokend water. Ik geef je nog een paar minuten. Is no okay.

Ja, de artiesten deden net, hey, Jurre, dit nog een uitzonderlijke oproep aan zijn publiek. Wat was het, vorige week of vier weken geleden ongeveer? Of dat mensen SVP gewoon naar de wc wooien, gewoon als dat ze nummer 2 aanvulje komen, in plaats van het op te hooien en vervolgens een foutje te maken op de stulkes. Want er worden nogal wat bruine vlekken, CQ-strepen aangetroffen op die concertstulkes. In de zaal van Noakeum. Het zal lekker geroken hebben, denk ik toch. Goed, we zijn het ondertussen over een heel andere boeg. Het Limburgse teerke Deentje gaan. Kreeg nog een verzoekje binnen van Anja. Die zit, Ruben, wat je net zag, welke plaat dat ik afgelopen week toch niet mee heb gekregen in de week van de Limburgse popmuziek. Angelina, met Tan Gonder Lemkes aan. Heb je er meteen tussen gezet. En Rens, die ziet, gisteren weer het OLS geweest. Maar vandaag doen we het nog eens dunnetjes over. Waarschijnlijk op een terras. Lekker wat vloeibare boterhammen doorslikken. En zodoende Erwin uit Maastricht met zoepen, zoepen, zoepen. Nou, dat belooft wat voor de zondag.

Bonus en Achterlaat sloegen de handen ineen. Dit was het resultaat. Maas, Water en Domme. Kunt je dan ook een inch aan het Limburgse tierke op deze zondag. Maar niet getreurd, maar een verzoekje neer van mee zien komen. Komende week. Stefan, kunt je zeker van mee? Dat duidelijk.

heerlijk wat sweet, sweet zomerse reggae van Bob Marley. Natuurlijk en Donna, de prachtige galm van Dotan. Allemaal hier op de zondige middag van L1. Met Noorblad, hoe deed ik wel een belofte op durf los te laten? Hier gooi, blijf hem weer. De Lighthouse Family.

heeft natuurlijk hartstikke tijdloze muziek. Onder leiding van de heer Mercury en de rest van Queen was dit The Killer Queen. Tegelijkertijd moet ik zeggen, vorige week zijn we naar de musical We Will Rock You geweest. En ja, musicals aan ondergetekende, dat is niet altijd een groot huwelijk. Ga je deze keer zoiets vandaan? Ik geloof het nog, geef het nog een kans. Ja, tegelijkertijd betrap mezelf er dan toch op. En het was helemaal niet ten nadele van de muziek of de acteurs en zo. Die waren allemaal hartstikke goed. Denk ik, heb er weinig keer van gegeten. Maar ja, het blijft voor mij toch een beetje een allergische reactie opwekken. Als dat een acteur midden in een zin een keiharde uithaal slaakt. En op hen zijn nummer begint te zingen. Dan denk ik, wim zoekt dit aankomen dan? Maar goed, ja, wel met de muziek van Queen. Dat doet dan natuurlijk al wel wat. Zometeen trouwens nog met de muziek van Miley Cyrus. En eerst, dat is niet de andere Rieu op viool. Nee, en dit is Mark Anthony, I Need to Know.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus... Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven... met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
10: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Groter in wonen. Maastricht.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al... het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste... sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt... in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland... zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe... waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord... maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit... dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is... Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden... en maximaal 32 graden in het zuiden.
12: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
14: Volg je reislust
12: Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
21: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
20: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: heerlijke meezinger van het Alpha Beat was dit Fascination.
1: Deel 1. Zin in zondag.
0: Wat betreft de bospopmuziek straks. Noord-Wior nemen Rian en Lucas het over. En over jou helemaal niks te missen van de bospopartiesten. Even kijken met onder andere headliner Lenny Kravitz op de heilige podiumplanken door straks. Trouwens, nog eerder, en dan heb ik het over zometeen, hebben we weer de slingermix van deze week losstaan van DJ Hubert Sjoenkes. Kijken wat dat deze week in zijn muzikale keuken heet uitgevreten. Kan al een tipje van de sluier oplichten. Ja, het heeft er een beetje mee te maken dat het voor veel Limburgers sinds dit weekend officieel vakantie heeft. Dat er weer daverend goed weer aankomt de komende dagen. Iedere dag zo'n beetje boven de 30 graden is de verwachting. Ja, in ieder geval, het heeft vooral te maken met, nou, laten we zeggen, één woord, vijf letters, F-E-E-S-T. Eén grote, dikke vijfknaller is het feest, verzekerd. Nou, ik gooi me nog even onder de pet, zo meteen nu het resultaat. Nou, Coldplay.

Young Lady van Chris Martin natuurlijk. We horen dit, The Adventures of a Lifetime van Coldplay. Nou, een hele andere artiest centraal. Of artiesten, meervoud moet ik zeggen. Want we zijn toch gekomen aan de slingermix van DJ Hubert Schoenker. Ja, dat heet een feestelijk tintje. Dat is nog wel een understatement, denk ik. Hey, tijdens deze heerlijke tropische zomer onderhand kunnen we wel noemen. Even lekker wat vaste ovens invloeden. De grootste feestknallers, deel 2 slingermix, zo heet hem genoemd. Nou, de naam duurt het zeker weten hier aan uur. Materiaal van Spik en Span, Super, Rempetem, Spas, Partout van Lisa, Den Arts, Kelly van de Lund, met Kimtje, allemaal voorbij.

Dit is L1.

straks op de zondige middag van natuurlijk Quanten Hippe. Trouwens, wist je dat deze zondag te boek staat als de Internationale Dag van de Hoop? Uitgeroepen door de Verenigde Naties om toch wel het gevoel van hoop aan te sporen. Zeker in deze roerige tijden in een world facing growing unrest, widening social divisions and persistent economic and environmental challenges. The global community continues to seek values that unite rather than divide. Zo lees ik hier op het wereldwijde web. Nou, hopelijk...

Ja, zag het straks even, hè. Mooie vanmiddag richting Bospop Festival gewonnen. Of een ander evenement. Wel bekende credo, goed smeren, veel drinken. Dat is geheel van toepassing op deze zonovergoten zondige middag. En dan nog eens met The Sunshine van One Republic. Zit trouwens even te kieken wat betreft Bospop-programma. Vanmiddag of vanavond, ja, dat dan moet ik even neer de vastpinnen. Steert onder andere dus Lenny Kravitz, The Counting Crows, maar ook Anouk op het Bospop-podium. En Anouk komt natuurlijk afgelopen week nog in het nieuws, omdat ze voor het nieuwe album een crowdfunding-campagne is begonnen. Ja, ook het opmerkelijk te noemen natuurlijk. Niet naar eigen zeggen, te weinig knaken om de studio in te duiken met echte artiesten. Wel, ondertussen kunnen natuurlijk ook heel wat muzikaal materiaal verzorgen door artificiële intelligentie. Ja, daar vind je Anouk dan niets van. Dat weet je niet. Ze doen dat ze met de pet rondgiet. En misschien vandaag al wel een wiert. We gaan het zien. Straks trouwens, vanaf 2 uur, Lucas en Rian. Maar hier is een ander duo. Dit is Huey Lewis en The News. At the power of love.

Ja, leuke muziek, maar ook zeker weten een leuke artiestennaam. Dit was namelijk Mulder Help. Rechtstreeks vanuit Venlo ging het over de ster. Zometeen welgemeende uitnodiging om even flink mee te dansen. Want ik denk dat iedereen toch wel bekend is met de Macarena. We hebben al eerst de arm op haar andere arm. Dan op haar schouder en dan richting haar kop.

De rhetorische vraag van de Black Eyed Peas. Where is the love? Nou, die is zeker weten te vingen bij LN Radio. Je hebt de zondige middag. Zo meteen dus schakelen we richting Wiert vanaf 2 uur Bospop Radio met Rian en Lucas. Maar eerst, ja, belofte maakt schuld. Ik hoop dat je het dansje de afgelopen minuut hebt ingestudeerd. Los del Rio, de Macarena.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace. Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
7: De slaapspecialist van Zuid-Limburg.
8: Groten in wonen.
7: Maastricht.
6: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
17: WK-avond. Haal alles in huis bij Trefcenter Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer. Kom gezellig langs. Ook op zondag. Trefcenter Venlo.

0: never die.
1: Lucas en Steve.
0: Yeah, now I know our memories never die.
1: Met Letters in deze ja, een nieuwe dag alweer op Bospop hier in Weert.
2: L1. Bospop in Weert.
1: Welkom terug. Het is de derde dag van Bospop. Op Weert, 2:07. En we gaan er weer een ontzettend gezellige dag van maken. En vandaag sta ik samen met Stefan. Stefan, leuk dat je bent.
3: Ja, Lucas en Stefan.
1: Ja, Lucas en Stefan.
3: Het had zomaar een de artiestenduo kunnen zijn.
1: Ja, inderdaad. Nou, misschien een bewuste opening van deze uitzending. Maar het gaat in elk geval een hele gezellige uitzending worden tot 8:00 vanavond hier op Bospop. In Weert, want het driedaags festival komt vandaag ten einde. Maar er staat nog zoveel op het programma vandaag. Volgens mij staat op dit moment Jesper Lindell op de mainstage. Of heeft hij daar net af? Rond. Straks komt daar nog Fantastic Negrito aan en helemaal vanavond hebben we nog Anouk en Lenny Kravitz op mainstage. Maar veel meer dan dat hier ook nog vandaag, Stefan.
3: Ja, inderdaad. Stefan en Lucas. Ja, ik vind het wel mooi. Hiervoor staat zeg maar zo'n bord. Hè,
1: ja,
3: hele programmering.
1: Ja, die is gemaakt door Joyce van Marketing. Heeft ze heel goed gedaan.
3: Ook ja, nee, precies. Maar ook heel slim. Want dat was
1: hey, Mike.
3: Oh, dat is Mike.
1: Ja, ik ken Mike. Hij moet ook nog even komen. Ja,
3: die ken ik ook trouwens. Maar het is een heel ander verhaal. Maar Stefan en Lucas, ik vind het wel heel slim dat het dat gezet. Anders stond daar Lucas en Stefan, dat mensen dan denken, hey, kom je dan?
1: Lucas en Steve komen hier.
3: Die komen hier, dus heel slim van ons.
1: Ik denk dat we dan wel heel veel publiek hadden gehad. Dus dat scheelt dan ook alweer.
3: Nou ja, goed hè. Ja, heb je mijn melkflessen gezien? Dan leveren we publiek op, mensen.
1: Nou, het is hier in ieder geval ook al lekker gezellig druk op Bospop. Wij zitten dus in de eethoek, eigenlijk een soort van het festivalterrein. Ietsjes naast de tweede tent en daarnaast staat dan weer het mainstage. Maar eigenlijk is het hier nu nog wat rustig. Mensen kunnen hier lekker in de schaduw zitten, maar naarmate het later wordt, meer wat etenstijd wordt, dan wordt het hier echt bomvol, Steven. Het was echt super druk.
3: Ja, maar ik wil eigenlijk, maar dit weet jij denk ik wel. Vorig jaar zag ik hier, hiervoor dacht ik, de botsauto's.
1: Ja, ja, dit is de Silent Disco.
3: Het is inderdaad nog steeds de Silent Disco, het zijn geen botsauto's.
1: Ja, het lijkt wel op een botsauto ring eigenlijk. Dus
3: ja,
1: ik snap
3: precies
1: de verwarring, zeker. Het zou misschien leuk zijn als ze dat ook nog eens een keer zouden doen. Maar ja, wat gaan we allemaal doen de komende 6:00 eigenlijk, Steven? Een beetje rondjes maken op het festivalterrein, sfeer proeven.
3: Ja, een beetje insmeren denk ik ook iedereen.
1: Ja, insmeren,
3: hartstikke belangrijk, want temperatuur ligt boven de 30 graden in de provincie. Er is trouwens ook druk op de weg. We gaan zo meteen nog maar eens even kijken hoe het staat. Of er ook überhaupt iets van file staan. Want ja, de vakanties beginnen ook. Hè?
1: Ja.
3: Dat is ook
1: ja, hoe kun je beter je vakantie aftrappen dan een lekker weekendje op Bospop. En dat zijn we daar dan ook zeker van aan het maken. We blijven erbij tot vanavond 8:00. En natuurlijk ook met een heleboel zomerse klanken.
2: Bospop, lief Bospop in weer bij L1.
4: Ai.

0: Olivia Dean, Sam Fender met Ramien. Alleen bij Bospop, ja, het wordt een ontzettend gezellige dag, want het is de laatste dag van de driedaags festival. En straks de allergrootste finale, namelijk Lenny Kravitz. Maar hier nu ook een artiest bij ons aan tafel die misschien in de toekomst ook ooit wel de Bospop gaat staan.
1: L.A. Bospop.
0: Ja, dat zou toch wel zijn, hè, Mike?
2: Dat zou wel een droompje zijn, ja.
0: Ja, inderdaad, want je komt hier net langslopen. En ja, ik ken jou natuurlijk van heel veel radiozaken die we doen. Maar je bent een Limburgse artiest onder de naam The Carpenter.
2: Yes.
0: Want je heet Mike Timmerman.
2: Ja.
0: En maakt een soort singer-songwriter, maar ook wel een beetje country-muziek-achtig.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Wat voor muziek maak je precies?
2: Een beetje country, een beetje pop, een beetje rock. Alles in elkaar.
0: Ja, dus dan kun je ook wel je ei kwijt hier op Bospop? Of,
2: Absoluut. Ik kom vandaag wel voor de Counting Crows. Daar ben ik wel van sinds ik jong ben al fan van. Dus daar kijk ik wel naar uit.
0: Ja, straks om 6:55 dan staan zij op de mainstage. Maar verder nog artiesten. Want je hebt een heel stoer motorshirt aan.
2: Ja, ja, ZZ Top.
0: Moet je eigenlijk in die tent hiernaast zijn.
2: Ja, ZZ Top gisteravond was ook wel lekker roken.
0: Ja.
2: Dus dat is ook wel top.
0: Ja, want wij waren rond 10:00 klaar met de uitzending van ZZ Top. En dat was ongeveer de tijd dat de ZZ Top ook op het mainstage ging staan. Maar kun je even die show voor ons beschrijven? Wat hebben de mensen die niet erbij waren gemist hier?
2: Spektakel. Twee van die als een oude mannen nog steeds wel een rockshow kunnen geven, dat is wel, ja, dat is wel top.
0: Ja, want wat voor een spektakel was het allemaal? Ja, bekende nummers.
2: De bassist kwam op met een gitaar met weet ik veel, 24 snaren of zoiets. En ja, daar ging helemaal op los.
0: Okay.
2: Ja, dat is echt tof.
0: Ja, zeker. Ja, ze maken er wel een show van.
2: Ja, absoluut.
0: Top, natuurlijk. En vanavond natuurlijk ook nog Anouk en Lady Kravitz die langskomen. Dus die zijn dan na de Counting Crows. Dus blijf je dan gewoon hangen? Of,
2: zeker.
0: Dus ja. Lady Kravitz, dat wordt de grote finale van.
2: Yes.
0: Dus je bent gisteren hier geweest, vrijdag ook nog hier geweest? Of alleen het hele...
2: Nee, vrijdag moest ik zelf spelen.
0: Oké. Okay.
2: Dus met de...
0: Op Bospop.
2: Ja. Ja, was het wat.
0: Nee, in de toekomst.
2: Ja, hopelijk wel.
0: Kun je nog eens even, hè, want je gaat niet natuurlijk vandaag een rondje lopen. Je ging net even volgens mij een biertje halen, lekker wat eten en dan een rondje maken op festivalterrein. Wat heb je allemaal gezien? Wat is de sfeer hier?
2: Ja, gemoedelijk. Leuk. Mensen hebben nou hun zin. En ja, de zon schijnt goed.
0: Ja, zeker. Dus, het wordt een warme dag ook vooral. Dus smeer je ook vooral in, hè, voordat je dadelijk nog tegen wat dingen aanloopt. Dus nou, heel veel plezier vandaag natuurlijk, Mike. En dan gaan wij door naar Blackbird.
2: Yes.

0: Blackbird met Do You Read Me. Vanuit Postpop in Weert. We gaan maar eens langsbrand het festivalterrein op. L1. Postpop. Ja, want verslaggever Stefan heeft zijn wandelzender erbij gepakt. En ja, Stefan, jij bent op pad.
1: Ja.
0: Waar ga je naartoe?
1: Ik loop als eerste even naar de zonnebrandsmeerstation dinges.
0: Ah, verstandig, verstandig.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is wel nodig, want de temperaturen, ja, die liggen nu al boven de 30 graden. De zon staat hoog aan de hemel, dus goed smeren, goed drinken. Genieten natuurlijk van van de sfeer hier op Bospop. En ja, ik loop nu langs die tent. Ik heb even niet op mijn netvlies wie er nu eigenlijk op het podium staat. Maar in die tent zelf is het hartstikke druk. Kan natuurlijk twee oorzaken hebben, door mensen toch wel een beetje willen schuilen voor de zon. En natuurlijk het genieten van dit optreden, Lucas. Ik weet eigenlijk niet welke band is dit.
0: Volgens mij is het Goodbye June wat dan nu op het podium staat. Volgens mij zijn ze ook bezig aan de finale, want ze stoppen rond
1: half drie. Nee, ik ga even een beetje rondstruinen hier op het terrein. En dan komen we vanzelf wel ergens uit. Misschien bij de Silent Disco, weet jij veel.
0: We gaan het zien inderdaad. Zometeen terug naar verslaggever Stefan. Eerst Lean Martin met Sitting Down Here.

0: Lee Morton, sitting down here. Ja, waar zeker niet gezeten wordt, is in de Silent Disco, of beter gezegd, de botsauto, Stefan.
1: Ja, gewoon afgelopen jaar dacht ik, dat zijn de botsauto's.
0: Ja, het lijkt er wel op.
1: Ja, het lijkt er inderdaad op. Het zijn inderdaad, mevrouw. Het zijn, is inderdaad zo'n bumpercars botsauto plateau dinges. Ik weet niet hoe dat eigenlijk heet, een kermisselerij. Maar in ieder geval, dat zijn dus niet de botsauto's, maar dat is de ingang van de Silent Disco. En dan ga ik gewoon eens even naartoe. En ik heb wel eigenlijk zin om een beetje te dansen. In de schaduw ook, want het is overdekt.
0: Kijk, iemand maar eens een koptelefoon.
1: Inderdaad, ik heb nu eigenlijk een koptelefoon ook van de wandelzender. Want dat is een koptelefoon eigenlijk om met elkaar te communiceren. Dag, lieve schat. U staat ook in de rij voor de Silent Disco.
2: Ja, leuk. Had ik even zin in, joh.
1: Ja, waar hebben we zin in? Een beetje weer feesten?
2: Ja, een beetje lachen, joh.
1: Oké, nou, u mag voor mij. Ja, zeker. U bent nog bezig met de routeplanner, zie ik.
2: Verder winkelen. Nee, het is helemaal gelukt.
1: Oh, dat is helemaal gelukt. Oh, nou ja, goed. Nou u. In ieder geval, we staan hier bij de Silent Disco. We kregen een koptelefoon en het zijn dus een aantal kanalen. Dus dan kun je eigenlijk lekker kiezen wat je wil horen. En dan staan twee mensen van Bosporf. Hallo, goedemiddag. Hallo, dit is de Silent Disco. Hoeveel kanalen hebben vandaag in de aanbieding?
3: 3 kanalen. De rode, de groene en de blauwe.
1: Oké, en wat is het verschil tussen de rode, groene en de blauwe?
3: Er is niet per se een bepaald verschil, maar er zijn gewoon 3 verschillende DJ's.
1: Oké, dus een beetje van alles wat voor ieder wat wils.
3: Ja, en je kan een plaatje aanvragen als je wil, dus wie weet draai ze hem dan wel.
1: Ah, nou, ik ben heel benieuwd. Mag ik een koptelefoontje van je? Nou, dankjewel, ik ga even genieten. Lucas, ik ga even mijn koptelefoon opzetten, een beetje stationeren hier. Ik ga eens even kijken hoe de DJ's aan het draaien zijn en welke muziek we zo meteen gaan horen.
0: Ja, inderdaad, stationeer jij je in de Silent Disco, dan zometeen daarna terug naar Locked Out of Heaven. LA.

0: Bruno Mars met Locked Out of Heaven. Ja, dat is altijd wel een meezinger. Dat merk je ook hier op het festivalterrein. Omdat er wel mensen langs de stand van L1 lopen. En daar schuin tegenover ligt de Silent Disco. In totaal ongeveer in deze 3 dagen hebben we vandaag ongeveer 26.000 man die naar Bospop gaan komen.
1: L1 live vanaf Bospop.
0: Maar dan is natuurlijk de grote vraag, hoeveel staan er daarvan ongeveer in die Silent Disco, Stefan?
2: Ik weet niet of je dit kan horen, maar ja, eigenlijk je hoort de muziek niet, maar je hoort misschien wel welke dansen doen zijn. Hoor je dat of niet?
0: Ja, dat hoor je heel goed, ja.
2: Dat hoor je heel goed, zijn dat hakken allemaal hier. Ja, op een van deze kanalen is namelijk DJ Paul Elstak met Love You More. Er zijn 3 kanalen. Ja, en volgens mij heeft iedereen hier nu een van de groene, ja, het groene kanaal opstaan. Want iedereen is hier het hakken. Weet je eigenlijk wat dat is, Lucas, hakken?
0: Ja, zeker weet,
2: oh, weet je wel.
0: Ja, ik kan het zelf niet, maar ik weet het zeker.
2: Nee, maar
0: New Kids, hè? New Kids.
2: Ja, dat is inderdaad DJ Paul Elstak. Maar ik heb dus eigenlijk 3 kanaaltjes hier. Ik hoor nu bij een SL2 on a reggae tip. Dat is heel vaag allemaal. Paul Elstak. Maar op andere kanalen is gewoon een rustig liedje bezig. Even kijken, ik ga een beetje overschakelen. Let's Dance van David Bowie bij een ander kanaal. Ja, het is eigenlijk... En Katy Perry op weer een ander kanaal. Het is eigenlijk wel gek, want ja, ik ben nu ontschrijven welke liedjes ik allemaal hoor. Maar je hoort het zelf hier helemaal niet. Maar ik ga eens even naar... Kantje Blauw. Dag mevrouw! Wat heeft u opstaan?
3: Ik weet niet wie dat is, joh.
2: Ik ben lekker aan het
3: hakken. You're out, you're in and you're out.
2: Ah, dat is Katy Perry.
3: Lekker liedje, hoor.
2: Lekker liedje. Vindt u de... Gezellig. Oh, we gaan dansen nu samen. Dat ziet er hartstikke goed uit.
3: Nou, ik ken de tekst niet.
2: Oh, dat mocht toch helemaal niks goed. Nou, inderdaad, de Silent Disco net werd er gehakt. Ik zal zo meteen eens even kijken hier bij mijn collega's achter de boot. Want er zijn er gewoon 3 stuks. Die hebben ook allemaal zo'n koptelefoontje op. En die hebben een DJ-apparatuur. En de ene draait ook nog vinyl, jongens. En de andere met cd's. En de andere weer met een computer. Dat is hartstikke modern. Dus ik ga er zo meteen even kijken bij mijn collega's achter de DJ-deck.
0: Laten we dat doen, inderdaad. Volgens mij, van wat ik er verder kan uithalen... was het volgens mij Last Friday Night van Katy Perry... waar ze naar aan het luisteren was.
2: Dus, ik zou, als ik bij de Voice zat, zou ik meteen omdraaien bij deze geval.
0: Ja, laten we dat in elk geval die plaat maar eens instarten van Katy Perry. Last Friday Night dus hier bij L1 op Bospop. We zijn er vandaag tot 8 uur, dus blijf hem lekker aan het laten staan.

0: Last Friday Night van Katy Perry. Een van de platen die dus in de Silent Disco wordt gedraaid.
1: Postpop.
0: Ja, volgens mij heeft Stefan er wel naar zijn zin in die Silent Disco. Stefan, je staat nog steeds te dansen.
2: Oh ja, ik heb de dansvloer eigenlijk verlaten. Ik ben gewoon even achter de DJ-boot gaan kruipen. Dus weer voelt als thuis, zeg maar. Net waren een aantal mensen mee en zingen. Ik kon alleen niet achterhalen welk liedje het was en welk kanaal het is. Want ja, door de zon zie je eigenlijk niet welk kanaal je op hebt staan. Dat zie je natuurlijk straks wel als het donkerder is. Maar net werd er gehakt met DJ Paul Elstak geworden, Licky Lee. Ik hoorde ook David Bowie. Maar ik ben even achter de DJ-boot gekropen. Want er staan vier man aan drie sets te draaien. Er is eigenlijk één set is met de USB. De andere jongen heeft ook een computer bij zich. En er is één set dus ook met de oldschool vinylplaten. Dat is hartstikke leuk. Hoor je dit trouwens? Kun je onderschrijven welk liedje dit is, Lucas?
0: Ja, ik hoor wel gezang. Bon Jovi?
2: Ja, You Give Love a Bad Name natuurlijk. Ja. Maar dan ga ik dus eigenlijk even kijken wie of wie You Give Love a Bad Name aan draaien is. You Give Love a Bad Name. Ben jij? Ja. Kijk eens aan. Dit is meneer Bon Jovi. Een hele goede middag.
3: Was ik het maar. Dan stond ik hier niet.
2: Ja. Hey, wat is het verschil? We hebben hier drie draaitafels. Twee mannen die zijn eigenlijk bezig met USB-stickjes. Maar jullie dachten, ik ga even oldschool traditioneel via het vinyl, hè?
3: Ja, dat doe ik al een tijdje. Ooit vond ik mezelf toen een stuk interessanter. Maar nu weet ik niet beter. Ik kan helemaal niet wat zij kunnen. Ik kan alleen maar dit.
2: Hey, maar dan heb je alleen maar oude classics, zeg maar, oude leem? Of heb je ook gewoon echt nieuwe platen?
3: We hebben ook wel wat nieuwe platen, maar van alles wat.
2: Maar wat is zeg maar het geheim? Wat is jullie set? Is het een beetje de foute hits? Of,
3: Nee, ik denk dat wij veel gitaren hebben. Beetje jaren 90, begin 2000 dance. Maar we houden wel veel van gitaren, dus die zitten er veel in.
2: Oké. Maar goed, als ik dan... ik zie hier die mooie play van Bon Jovi staan. Maar als ik dan even naar rechts kijk, zie ik toch ook Vader Abraham. Dat is niet echt rock, hè?
3: Dat is niet rock, maar dat is wel heel erg leuk.
2: En wanneer ga je die erin vlammen?
3: Als het einde, als ze weggaan, dan kunnen ze niet meer boos worden.
2: Dat is de tactiek. Heel veel succes, je plaat is bijna afgelopen. Nou, Lucas, ik ga eens even bij een ander iemand kijken welk liedje hierop staat. Hier staat... Ah, jongens, volgens mij is hier DJ Kick en MCQ bezig met Alcoholic Party. Oké, hier staan, er werden meteen de foto's gemaakt. Ja. Dat is de bekende DJ. Hey, goedemiddag. Ja, ik zie DJ Kick en MCQ. Dat is meteen Limburgs, hè?
4: Ja, we proberen het toch een beetje lokaal te houden. Dat is steeds weer Bospop, hè? Dus, ook hier in de Silent Disco, ja.
2: Hey, ik heb net die collega's gesproken. Dat worden allemaal eigenlijk rockpleitjes, maar ook de echte vinylpleitjes. En Deegbissen echt aan de foto toe, een beetje gast erop?
4: Beetje gast erop, fotoparty, werkt altijd. Tolonaise, gisteren Schengen en de Geng erachteraan, dat werkt altijd.
2: Ja. Wat is de best scorende Limburgse plaat?
4: Ja, Jontana.
2: Ja, toch Jontana?
4: Jontana, dat werkt het best. Ja.
2: En ik kom dan maar aan, ja?
4: Ja, zeker. Dat is het allerleukste.
2: Oké, maar wat geeft dan de lucht in eigenlijk? Je durft bijna niet te vragen.
4: Gisteren gingen de t-shirtjes de lucht in.
2: Het zijn de t-shirts. Oké. Hey, succes. Mocht ik even een pleetje opzetten? Hebben ze een microfoon eigenlijk, of niet? Oh, dan kan ik ook tegen de mensen even wat zeggen. Dat is hartstikke leuk. Nou, Lucas, even voor je eigen beeld. Ik probeer nu de mensen even iets te zeggen die nu hier op de dansvloer staan. Staat die open?
4: Ja.
2: Dames en heren, even twee handen de lucht in. Dan gaan we! Kijk en staren. Hoppakee, lijkt naar de echte DJ. Het lukt me ook nog wel.
0: Ja, het gaat allemaal. Een handen de lucht in ook. Leuk.
2: Hey, maar de mannen zijn lekker bezig. Ik ga hier weg voordat ik hier dadelijk 3 uur verdaal. Met plaatjes draaien. Maar ik ga weer een beetje dansen, Lucas.
0: Ja, zeker. Dans hem vooral lekker door. En dan gaan wij ook zeker dansen. En dat met Vamos a la Playa. Lekkere zomerse klanken hier op Bospop. En zometeen gaan we maar eens naar iemand heel speciaal schakelen. Want er wordt altijd gekrast hier bij L1. En er zijn een paar winnaars uitgekomen. Dus dat zometeen eerst deze plaat.

0: Deze kunnen we allemaal meezingen natuurlijk. En dat gebeurt dan ook. Dan wel in de Silent Disco op de rest van het festivalterrein in Bospop. En ja, je kunt hier al het hele weekend krassen. Nou, en dan is hij dan toch eindelijk.
1: Dit is L.A.
0: Want bij mij hier aan tafel aangeschoven zijn de grote winnaars van het weekend. En dat zijn Maud en Joris. Goedemiddag samen.
2: Hallo.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, leuk dat jullie er zijn. En ja, jullie kwamen hier net krassen.
3: Ja. Ja.
0: En nou ja, dan kun je een sleutelhanger winnen, dan kun je een zonnebril winnen. Maar neem me even ermee doorheen, Joris. Jij kreeg een kraskaartje.
3: Ja, ik kreeg een kraskaartje van handen geduwd en ik kreeg 2 weekendkaarten voor volgend jaar.
0: 2 weekendkaarten voor volgend jaar. Mag ik even een applaus voor alle mensen die hier staan? De grote winnaar van Bospop van L1 dit jaar, ongelooflijk. En je krijgt ook nog de hoofdprijs erbij. Maar jullie komen hier uit de buurt, begrijp ik? Gewoon vaste Bospopgangers?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Dus dan is het wel fijn om gewoon een vaste weekendkaart voor volgend jaar op te hebben.
3: Scheelt weer, ja.
2: Altijd fijn.
0: Zijn jullie hier het hele weekend al?
3: Ja, hele weekend.
0: En wat was voor jou het hoogtepunt tot nu toe, Joris?
3: Ik denk gisteren Razor Light vond ik wel echt leuk.
0: Ja? En ja. Waarom vond je die zo leuk?
3: Ja, ik kon het eigenlijk niet en ik vond ze een hele goede show hebben. Dus.
0: Oké, okay. Ja, nee, dat is ook altijd leuk natuurlijk aan een festival. Dat je gaat misschien voor een bepaalde artiest. Maar dan kom je ook nog eens allerlei andere artiesten tegen. Jij bent als vriendin vandaag mee, Maud. Wat hebben jullie al gedaan, zoal samen op het festivalterrein?
2: Vooral hier rondgelopen, gekeken, een beetje in de tent, dan op het hoofdpodium. Dus een beetje van alles wat.
0: En jullie komen voor een hele specifieke artiest nog vanavond, de grote finale.
2: Ja, Lenny Kravitz is wel leuk.
0: Lenny Kravitz, daar houden jullie alle twee van?
3: Ja, dat is wel leuke muziek. Ja.
0: Dus, en dan ook nog eens met kaarten voor volgend jaar op zak.
2: Ja.
3: Dat kan niet meer kapot.
0: Dat kan eigenlijk niet meer stuk dan. Dus de hoofdprijs krijgen jullie ook nog mee. En als allerlaatste hoofdprijs hebben we ook nog een plaatje van Lenny Kravitz klaarstaan. It ain't over till it's over. Dus ja, hartelijk dank voor jullie komst.
3: Ja, zeker.
0: En geniet nog van het weekend, zou ik zeggen. Het is, nog lang. Het is nog lang. We gaan nog een totaaluur door vanavond hier bij L1. Dus ja, de rest van de kraskaartjes moeten misschien niet te hard zeggen. Mensen kunnen wel nog gewoon krassen voor andere prijsjes, volgens mij toch. Dus dat moeten we dan ook maar gewoon doen. Dus niet zeggen dat je die kaart hebt gewonnen trouwens.
2: Nee, nee,
0: gewoon door.
3: Zeg niks.
0: Zien we volgend jaar weer op Bospop. Hier is Lenny Kravitz bij L1 vanuit Bospop.

0: Don't turn around. Hier als afsluiting van het eerste uur van Bospop. Maar geen zorgen, we gaan nog door tot 8 uur vanavond op deze laatste dag van Bospop en Weert. Genoeg blije gezichten vandaag, Stefan.
1: Oh ja, nou ja, zelf ook hoor.
0: Ja, nee, ja, zeker.
1: Ik stond even te hakken net op de Silent Disco. Hartstikke leuk.
0: Ja, wat ik dan wel merkwaardig vind eigenlijk aan zo'n Silent Disco is dan dat er dan verschillende kanalen zijn. Want je zou eigenlijk, want dat kan dus eigenlijk iemand zijn dat je dan met iemand staat te dansen die nou heel wat anders staat te luisteren.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo'n beetje out of sync dan.
1: Ja, ja, inderdaad. Ben je de lambada en dansen en de andere is aan het hakken? Ja, dat hoort hem niet.
0: Nee, ja, dat past toch niet in bij elkaar.
1: Niet.
0: Maar aan de andere kant is het toch ook een beetje verbroedering.
1: Absoluut. Hartstikke leuk hoor. Hey, en de sfeer is goed daar. En een aantal DJ's zijn voor ieder wat wils. Dat wil je natuurlijk.
0: Ja, zeker. Bospop. Voornamelijk dat vinylplaatjes nog gewoon worden gedraaid.
1: Ja.
0: Dat is ook wel uniek.
1: Ja, ja, ja, ja. En vader Abraham. Dus ik ben aan het wachten wanneer ik weer even kan gaan dansen.
0: Ja, zeker. Nou, genoeg te doen nog op het festival van Bospop. We hebben nog volgens mij een insmeerstand. Daar moet ik maar eens langs, want ik heb een eerste laag vanochtend al opgesmeerd. Maar ja, je weet hoe dat werkt. Dan moet je een laag moet je dat blijven doen. En misschien nog maar eens de camping opgaan. Want daar zullen misschien mensen langzamerhand hun tentje aan het afbreken zijn. Helaas. Want het zit er bijna op vandaag. Maar het festival heeft nog natuurlijk tot... het gaat hier nog wel tot de late uurtjes door, bij de 10 uur. Maar Lenny Kravitz staat ongeveer tot 12:30 op het podium. Dus dat komt helemaal goed voor u. Nu gaan wij eerst even door naar wat reclame en het nieuws. En dan tot zo.
2: Luister L1. Altijd en overal via de gratis L1-app.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe!
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het Aval Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rang-upgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ervaar het verschil nu zelf met lezen met Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Werelden die je nog nooit hebt gezien.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd.
6: Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisteren en
7: omgaan met veranderend gedrag.
6: Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens.
7: Voor je.
6: Want wie leest, heeft een
7: Nederland
6: goed verhaal.
7: Hulp en
6: luister eens een luisterboek
7: met dementie te maken
6: op onlinebibliotheek.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom Bounty Deals
6: en meer op socialdeal.nl.
7: En leven met dementie op dementie.nl.
8: En waarom staat er dan Bounty?
9: Wat aandacht en smaak.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd.
9: Nu
7: van
9: zorgregelen
7: tot geldzaken.
9: Zonder zelf
7: omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht.
9: Neem de tijd.
7: Wij zijn er
9: voor wat goed is.
7: Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken
5: heeft. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van
10: de schone en frisse
11: zomervakantie
10: vanaf 15 minuten.
5: Zo snel en fijn.
7: Nu ook kijk voor alles wat omstralend leven met dementie.
5: En puur en zacht met een heerlijke zachte
12: geur. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
13: Kom gezellig langs bij jouw
12: met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Wetenschappers, ondernemers en overheid.
15: Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment.
16: In de kies en mix.
15: In Limburg noemen we het.
16: En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade. 50 centimeter.
17: Ontdekker, speeltuinen, artsen, extra voordelen.
18: Koop online je tickets met korting.
19: WK-avond? Haal alles in huis bij Tef Center Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer! Kom gezellig langs, ook op zondag. Tef Center Venlo.
2: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur. Gratis L1.
20: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Een bemanning lid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran.
12: Nu 1 jaar internet STV voor 25 euro per maand.
20: Bemanningsleden uit India.
12: Dat is minder dan 1 euro per dag.
20: India veroordeelt de aanval van Iran. En het is zorgwekkend dat
12: deze deal gaat het eerste jaar bij 2 jaar abonnement.
20: Diabetes de VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied.
5: Dexcom maakt al 25 jaar
20: van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt.
5: /proefsensor.
8: Door dementie heb je
20: de
8: veel
20: in brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle.
8: Omgaan met door de brand kwamen
20: zeker 12 mensen om het leven.
8: Wij zijn
20: de regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer.
8: Te maken krijgt,
20: de natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
23: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
27: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
28: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.

0: Michael Jackson, Black or White. Welkom terug in het tweede uur van L1 Live vanuit Bospop hier. Een van de gezelligste festivals van Limburg, van Nederland. Van heel Europa of de wereld misschien ook wel. Want het is echt een heel groot programma wat er vandaag ook nog allemaal op het programma staat. L1 Bospop in Weert. Want afgelopen vrijdag waren er zo'n ongeveer 22.000 mensen. Gisteren hadden ze 29.000 mensen. En vandaag worden er ongeveer 26.000 mensen verwacht. En je ziet het ook wel, want wij zitten in de eethoek met de studio van L1. En dan wordt het ook steeds drukker en drukker natuurlijk. Dus zo'n 26.000 man verwachten ze vandaag. En ik denk, als je op de achtergrond kijkt, Stefan, ja, ik zie daar een soort van varen staan. Wat is het? Ja, een muziekskapel?
1: Ja, ik denk het wel, maar het is in ieder geval je hoort het tot hier.
0: Ja, je hoort het tot hier inderdaad.
1: Maar het is hartstikke gezellig. En er staan veel mensen omheen.
0: Dus er staan heel veel mensen omheen inderdaad. Ze zijn een mooie show van het maken. En ze zijn zich ook enorm hard aan eigenlijk echt...
1: In het zwevend werken. Ja, maar echt in het zwevend werken.
0: Ja, ze zullen zich wel warm krijgen dan. Ja, zo gaat het natuurlijk. Hè. Dus we moeten misschien maar eens op af kunnen stappen dan. We hebben nog veel stops gegaan op dit festival. Onder andere de insmeertent. Jij bent ook in je tweede laag
1: smakelijk, lieve schat.
0: Oh, kijk eens.
1: Daar de catering komt ook voorbij.
0: Mogen wij er ook een paar van hebben dan?
1: Nee, laat zijn. Laat zijn. Ik ben nog bezig met mijn summerbody. Smakelijk.
0: Kom een vrouw langs lopen met minstens 4 friet. Een hele bak vol in elk geval. Maar je ziet hier van alles langs lopen in elk geval. Dus meer dan genoeg dingen te doen. Meer dan genoeg mensen te spreken. Maar ik denk dat ik eens even op die band daar af ga stappen. Maar eerst even wat muziek. I Had Some Help van Post Malone en Morgan Wallen.
2: Bospop L1. Stefan en Lucas.

0: De sfeer en de gezelligheid. Bospop. Bospop in Weert op deze zondagmiddag. 11 minuten over 3. Een hele goede middag. Ja, we hebben even een rondje gemaakt over het festivalterrein, Lucas.
1: Ja, inderdaad. Nou, ik sta hier recht voor de mensenmassa. Zou iedereen even een applaus willen geven voor Heavy Hoempa? Ja!
0: Wat is de naam? Heavy Hoempa?
1: Heavy Hoempa. Inderdaad.
0: Goeie naam, zeg
1: ik. Ik zag dus de band hier staan en ik denk, daar moet ik op afstappen. En net tussen de nummers door kon ik ze even aan hun jas trekken. En ik heb hier frontman Robert staan. Robert, jij bent de frontman van Heavy Hoempa.
2: Ik heb de grootste mond, maar ben ik een echte frontman. Maar ik sta wel voorop, inderdaad.
1: Ja, want jullie gaan goed te keren hier, hè?
2: Ja, dat is wat we doen, ja.
1: Het zweet staat je op de kop.
2: Het is 36 graden. Het zweet staat ook op jouw hoofd.
1: Ja, ja zeker, maar wel meer bij jou. Maar dat kan ik me ook wel voorstellen als jullie er zo'n mooie show van maken. Maar jullie staan eigenlijk allemaal in metal, Iron Maiden shirts, allerlei soorten. Maar wat voor een muziek spelen jullie dan?
2: Frans Bauer, nee. Wij doen...
0: Zo ben je nog wel een vraag, Lucas. Laat het horen.
2: Alleen maar hard rock en metal.
1: Alleen maar hard rock en metal, maar dan wel dus met blaasmuziek. Dus ik zou zeggen, heren, take it away. Podium is voor jullie. En Robert staat niet even voor zich uit te kijken. Die gaat het publiek nog eens opjutten. Ja, kijk, daarbij.
3: De volgende! In well, Judas Priest! Breaking the law!
2: Hey, best yes, jongens.

0: Denken die nu ook ervan, meneer?
1: I'm not Dutch, I'm from Germany.
0: You're from Germany?
1: Yes.
0: Deutsch?
1: Yes.
0: Wir können alles.
1: Ja.
0: Also Sie genießen die Musik?
1: Ja, sehr. Ja, ja.
0: Super, super. Ja, en hier staan dus allemaal mensen met Iron Maiden shirts, ja, Metallica enzovoort. En dan de Heavy Hoompa die dus dan die muziek spelen, Stefan. Dat is toch wel grappig?
2: Ja, absoluut. Ik sta hier gewoon de hele tijd met een glimlach op mijn gezicht, hoor. Hey, niet alleen omdat mensen hier met de vrienden langskomen. Ja, dat sowieso, maar de naam Heavy Hoompa.
0: Ja.
2: Ik vind hem echt helemaal mooi. Maar probeer dadelijk eens toch even Frans Bauer los te peuteren. Want ja, dat grapje werd net wel even gemaakt. Maar dan wil ik eigenlijk ook wel Heb je even voor mij horen.
0: Hè? Ja, ze zijn wel heel muzikaal, dus ik sluit niet uit dat ze het kunnen.
2: Nou ja, ik ben benieuwd. Laat dat even een uitdaging voor je zijn zo meteen. Het is LA live vanaf Bospop. Een hele goede middag met...

0: Joe Soler. En Miss More Soul. Het is L1 op de zondagmiddag natuurlijk. Live vanaf Bospop. En van de band die nog steeds aan het oefenen is. Lucas met Frans Bauer.
1: Ja, ik heb ze proberen te overtuigen. Maar ze hielden het toch liever bij Metallica en Iron Maiden.
0: Ja, precies. Ze blijven bij het format. Ja. Jij dacht, nou, dan piep ik er even tussenuit. We gaan even naar een hele belangrijke stand. Zeker hier op Bospop. Want ja, de temperaturen, die liggen boven de 30 graden. Ja. Het staat ook echt overal aangegeven op de borden. Hè. Goed smeren, goed drinken. Echt ook vaker de schaduw ingaan. Maar jij denkt, ik ga toch eens even die rij opzoeken bij de smeertent.
1: Ja, inderdaad. Ik sta hier tegenover een hele grote rode bus. Zo'n soort oude camper die je wel eens in Amerika ziet. Ik sta hier tegenover
2: Casper.
1: Casper, en u gaat zich insmeren. U heeft een shirt aan van het Pools elftal waar 50 op staat. Dat is uw verjaardag vandaag.
2: Het is mijn verjaardag vandaag, ja, dat klopt.
1: Nou, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Als verjaardagscadeautje kan u wel wat smeren in gebruiken. Dus u gaat zich insmeren, want dat is belangrijk, hè?
2: Nee, ja, zeker. Zeker, het is natuurlijk heel warm en je staat de volle bak zon. Dus het is goed dat je ons even lekker insmeren, de heup schermen.
1: Ja, je moet ook vaker langs gaan natuurlijk, want dat werkt in lagen natuurlijk. Ik zou zeggen, pak de smeerfles er even bij, want dan gaan we eens even kijken hoe dat allemaal loopt, dat smeren. Als je nog hulp nodig hebt, moet je het zeggen. Hè?
2: Ja, dank je.
1: Ik kijk hier even naar alle mensen van het insmeren. Is het druk hier vandaag?
3: Het is heel druk bij de KWF-stand en we nodigen ook iedereen uit om langs te komen. En iedereen 2 uur.
1: Ja, iedereen 2 uur, want ik wilde vragen, zie je dan wel bekende gezichten de hele tijd terugkomen?
3: We zien gelukkig heel veel mensen terugkomen, ook mensen die al gisteren geweest zijn. Dus de boodschap slaat aan.
1: Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, want het kan eigenlijk al snel gaan, hè, dat insmeren. Misschien iets van 10 minuten of zo, en dan is het al raak.
3: Ja, zeker op dit soort dagen, als de UV-kracht hoog is, kan het heel erg snel gaan. Ja.
1: Dus eigenlijk gewoon factor 50 alleen maar?
3: Nou, minimaal SPF 30, maar 50 is ook helemaal prima. Als je maar om de 2 uur smeert, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
1: Ja, zeker weten. Nou, dat houden we dan ook zeker aan voor de mensen die hier allemaal staan. Het is hier echt ontzettend druk. Ik zie gewoon 30, 40 mannen die allemaal tegelijkertijd aan het smeren zijn. Meneer, u bent zich ook aan het insmeren op uw hoofd?
4: Ja, zeker weten.
1: Ja, dat is met zo'n kale kop natuurlijk wel wat lastiger.
4: Kale kop niet stoppen.
1: Ja, kale kop niet stoppen, inderdaad. Ja, en die moeten dan extra gesmeerd worden. Dus ja, er wordt volop op los gesmeerd hier. Casper, nog een hele fijne verjaardag. Yo!
0: Het is toch wel mooi dat je even met Mr. Polska in gesprek
1: ja,
0: bent.
1: Ja, hij lijkt inderdaad wel een beetje op Mr. Polska, ja, met zijn Pools shirt inderdaad.
0: Nou, smeer hem goed in, hè. Lucas, dankjewel. Het is L1, een hele goede middag. Live vanaf Bospop op deze zondag. Maar nu George Ezra, dit is...

0: George Ezra, Anyone For You. Dit is L1 op de zondagmiddag.
1: L1. Live vanaf Postpop.
0: Ja, en eens even kijken naar Lucas, want die is de razende reporter. Nou, ik ben toch wel eens benieuwd. Hoe is het met de sfeer op het veld?
2: Nou, de sfeer ziet er uitstekend uit. Ik sta hier tussen de mainstage en de Harley-Davidson tent in. En daar staat ook een heel groot bord met de letters van Postpop. Waar op dit moment alle vrij, of heel veel, misschien niet alle, maar wel een heleboel vrijwilligers van Postpop aan het poseren zijn voor een foto. En in die rij, hier hoor je ze juichen. Het zijn er zeker een stuk of 50 die hier samen op de foto gaan nu. Maar in die rij om op bij diezelfde letters van Postpop een foto te maken, staan ook Greetje en Marije. Goedemiddag, dames.
3: Mireille.
2: En ja, jullie zijn helemaal vanuit Delft en Eindhoven hierheen gekomen?
3: Ja, zeker.
2: En jullie zijn net binnen, beschreven jullie?
3: Nog een uurtje binnen, ja.
2: Wat is de impressie tot nu toe?
4: De impressie? Ik vind het hartstikke gezellig. Warm ook vooral. Maar echt heel leuke muziek op de achtergrond. Het is echt altijd een beetje vakantie.
2: Ja, jullie zien er ook uit alsof jullie op vakantie zijn. Want jullie hebben twee van zo'n vissershoedje op. U heeft een oranje vissershoedje op. U heeft een geel-blauw vissershoedje op. Dus in stijl hier naartoe gekomen vandaag.
3: Zeker. Wij zijn besties. En wij vieren onze 35-jarige vriendschap vandaag.
2: Ja, betere plek dan om Postpop te doen bestaat haast niet.
3: Nee, precies.
2: Ik kom alleen maar jubilarissen tegen. Vandaag ook al iemand tegengekomen die 50 jaar oud is. En 50 jaar oud is geworden. Ja, dus is dat ook alleen maar.
4: Maar ja, dat jubileum heb ik al een paar jaar geleden gehad.
2: Ja, dat hebben de meeste mensen hier op Postpop wat dat betreft. Voor welke artiest komen jullie hier vanavond?
4: Ik kom voor Chris Isaak. Ik ben al vanaf 87 fan van Chris Isaak. En daar wil ik vooraan staan.
2: Is het de eerste keer dat u hem live ziet?
4: Nee. Ik ben al in Groningen ben ik begonnen. En in Antwerpen, Tilburg. Ik heb hem al heel vaak gezien. Maar ik blijf hem geweldig vinden.
2: Dus het is de eerste. Je reist eigenlijk het hele land af om hem te zien.
4: Ja, als hij ergens is en ik kan er naartoe, dan ga ik er naartoe. Ja.
2: Samen naar Chris Isaak. Nog een ander artiest.
3: We staan vandaag vooraan. De juichen voor Chris Isaak, zeker. Ja, zij.
2: Straks ook nog een Lenny Kravitz.
3: Ja, ook zou weer vooraan. Ja,
2: dan wens ik jullie daar heel veel plezier bij, dames. Geniet van jullie dag hier.
3: Dankjewel. Ja. Jij ook veel plezier.
2: Stefan, terug naar jou.

0: en Le Freak. Pospop. Nou, die Lucas is aardig onderweg. Je hebt alleen maar fans en nog eens fans, hè?
1: Ja, inderdaad, want ik stond dus net met die twee dames uit Delft en Eindhoven te praten. En die kwamen voor Chris Isaak. En daarachter zag ik dan Janneke staan, die een heel mooi shirt heeft gemaakt met I Love Chris Isaak op. Dus gewoon een wit shirt aan heeft getrokken. Ja, beschrijf het shirt even, Janneke.
2: Ik heb zelf geverfd I Love Chris Isaak, want ik ben eigenlijk al een jaren fan. Ik vind het heel leuk om hem te zien, daarom ben ik ook hier vandaag. Dus, Bospop staat er ook op, want hij is speciaal voor vandaag. Dus,
1: Hoe lang ben je daarmee bezig geweest met het modieuze shirt?
2: Met het shirt of met... met het shirt ben ik nu 3 dagen zo bezig geweest. Met een paar laagjes en veel haarlak, zodat het niet uitveegt en alles. Dus, en natuurlijk het shirt zelf een beetje aangepast, zodat hij een beetje goed zit voor vandaag.
1: Echt moeite ingestoken, dat is heel erg leuk. Je bent hier met je zus Maartje. Ben jij ook zo'n groot Chris Isaak fan dan, of ga je mee voor je zus?
3: Ik ga meer voor de zus, maar ik vind het wel te doen. Het is te doen, maar... Ik ga alleen maar mee voor haar eigenlijk.
1: Ja, toch altijd wel leuk om gewoon samen dit beleven. Want jullie komen uit Geleen helemaal hier naartoe.
3: Pardon?
1: Jullie komen uit Geleen helemaal hier naartoe?
3: Helemaal vanuit Geleen. Het was maar een half uurtje reizen. Ja. Dus het viel echt wel mee. Dus...
1: Nou, eigenlijk is het dan wel fijn als je favoriete artiest zo dichtbij speelt.
2: Ja, en op het moment ook dat ik hem erop stond, zag dat hij erbij was, heb ik ook gelijk mijn kaartje gekocht, zeg maar. Voor de rest, bijvoorbeeld Palais Royale en Lenny Kravitz is natuurlijk ook heel vet. Chris Isaak is wel echt geweldig. En hij gaat waarschijnlijk ook niet meer heel vaak optreden hier in de buurt. Dus het is echt wel een once in a lifetime voor mij. En daar ben ik wel heel blij mee. Ja.
1: Een unieke kans wat dat betreft. Hoe ga je het dan aanpakken om zo meteen helemaal vooraan te staan samen met je zus?
2: We gaan sowieso nu even naar de Counting Crows kijken. Dat is ook wel leuk. Maar we proberen een beetje aan de rechterkant van de mainstage te staan. Dat we als zij klaar zijn, gewoon proberen te rennen. Langs alle mensen heen, zodat we wel helemaal vooraan staan. Hard genoeg springen, weet je wel, zodat iedereen zo kan zien. Dus dat komt helemaal goed, denk ik.
1: Zou nou echt de kerst op de taart zijn als hij nou een handtekening op je shirt zou zetten?
2: Dat zou geweldig zijn.
1: Dus misschien moet je even een tweede shirt en dan hem omhoog houden in het shirt of zo?
2: Ik heb net bij de merchandise zijn shirt ook gekocht, dus ik hoop het. Maar we gaan het zien.
1: En dan omhoog houden en dan handtekening schreeuwen, dan komt het helemaal goed. Dames, ik wens jullie ontzettend veel plezier.
2: Dankjewel.

0: Dat blijkt toch een hele moeilijke opgave, Lucas, om uit onze fantastische zitzakken te kruipen.
1: Ja, inderdaad. De mensen die laten zich storten zich gewoon hier erop als ze langslopen. En ja, maar ze zien er ook al lekker comfortabel uit natuurlijk.
0: En met het gevaar is dat je dan ook hierin blijft liggen.
2: Dit is L.A.
0: Maar ja, dat mag. Ik bedoel, voel je vrij om gewoon in onze zitzakken te gaan liggen. Wel goed insmeren, want je was net even bij de stand. En ja, om het nogmaals even aan te geven, hartstikke belangrijk. Als je zeker naar een festival gaat, hoeft niet alleen hier te zijn, maar gewoon misschien een ander festival in Limburg. En zeker met deze temperatuur is het hartstikke belangrijk om in te smeren.
1: Want jij, in het algemeen, ja.
0: In het algemeen, want dus om de 2 uur moet je dus even een laagje leggen. Hè?
1: Ja, een laagje leggen inderdaad. Jij had net over een tactiek, niet stapelen, maar smeren.
0: Ja.
1: Dus ja, ben jij een stapelaar of ben je een smeren?
0: Ja, nou ja, goed, ik ben meer van het uitsmeren, dus niet van het stapelen.
1: Ja, ik zet dan zo'n stipjes en dan, hè, dat noem ik dan stapelen. Dat is de tactiek van insmeren.
0: Nou ja, goed, ik weet niet of er een tactiek is, maar volgens mij is het vooral belangrijk als je het maar doet.
1: Ja, zeker.
0: Dat is hartstikke belangrijk. Hè? Dus Bospop hier in Weert op de zondag. En inderdaad, je zei net, nou Stefan, let op, binnen 1,5 uur is het hier poepie druk.
1: Ja, en zo zie je maar weer, het hele plein zit vol. Ze zitten ook allemaal in de schaduw. Je ziet precies waar die grens van de zon zo loopt. En daar, tot daar zitten de mensen.
0: Ja, precies. Maar dat ziet er ook hartstikke gezellig uit. En daarachter is natuurlijk de Silent Disco. En de frieten die komen ons langslopen hier. Hartstikke leuk. Het is Bospop. Eens even kijken wat we zo meteen gaan uitspoken. Ja, ik heb die Silent Disco al gehad. Maar ik wilde eigenlijk weer een plaatje gaan opleggen. Maar dan kan ik dan beter maar hier gaan doen. In plaats van bij de Silent Disco.
1: Ja, dus wat ik wel vind, ik moet je wel nog even verdedigen. Qua verwarring erin. We hadden het over dat jij dacht dat botsauto's zijn. Het lijkt heel erg op een botsauto-stand. Maar boven het bord Silent Disco staat ook gewoon botsauto's met grote. Dus het is zo'n oud botsauto-ding.
0: Zie je, het wordt gewoon bevestigd hier in de studio. Hoor.

0: Ik ben lekker bezig, Lucas.
1: Ja, ik voel me net de pauze hier altijd zo. Wat dingen uit en delen en sleutelhangers.
0: Het is echt,
1: en zo.
0: Het is echt de prijzen verstrijden.
2: Bosbom in Weert.
0: Is toch wel fijn om even uit te leggen. Overal waar we staan, nemen wij dan natuurlijk ook even onze prijzenladen mee.
1: Ja, zeker weten, je kunt allerlei leuke dingen willen. Een L1 zonnebril, een sleutelhanger. Maar de sokken die zijn het meest geliefd. En dat nog maar met dit weer.
0: Nou,
1: staat er weer een, hoor.
0: Ja, komt er even bij. Jazeker, even een van de prijswinnaars die hier in de studio staat. Een hele goede middag.
3: Vier, joh.
1: Hoeveel kaartjes komt u inleveren, meneer? Vier kaartjes.
3: Dus vier sleutelhangers. Is dat in te wisselen voor een
0: Nee.
1: Nee, dat moet het toch streng zijn, helaas. Maar vier sleutelhangers, ja, die kunt u krijgen. Ik ga even grabbelen onder de microfoondesk hier. Dus even kijken hoeveel sleutelhangers we hier nog hebben zitten zo ongeveer. Ja, kijk, vier sleutelhangers van de microfoonen van L1 zijn voor u. Heeft u een beetje een leuk weekend hier tot nu toe? Of,
3: Ik versta heel slecht, sorry.
1: Heeft u een beetje een leuk weekend tot hier?
3: Fantastisch hoor, fantastisch.
1: Ja, waar komt u vandaan?
3: Ik kom uit Eindhoven.
1: Eindhoven, en dan lekker en weer naar Bosbom. Bent u hier al het hele weekend of
3: het hele weekend? Nee, dat doe ik niet.
1: Eén specifieke artiest waar u voor hier bent?
3: Nee, de kaartjes waren gekocht voordat we wisten wie er kwam. Oh. Maar het is een leuk programma, dus ik vermaak me prima.
1: Dus u bent eigenlijk vast postpopganger.
3: Vaste bezoeker. Ja.
1: Nou, dan wens ik u heel veel plezier nog de rest van de dag met de stoere alleen sleutelhangers.
0: Inderdaad, met die sleutelhangers erbij. Ja, inderdaad, het lijkt wel een prijs, zeker, maar hartstikke gezellig. Het leuke is, ik wil u dadelijk even een vraag over u de V wil invullen. Voor de mensen die denken van, waar heeft hij over iedere werkdag bij je hithoppen? Is het mogelijk om een V samen te stellen? Gewoon V-pleetjes, gewoon lekker inleveren. Kums op de radio, dan Chris ook nog voor mij geen chocoladeverrassing van hoezo. Als we dan toch Baby Bosbom zijn, kennen we tenminste een aantal mensen ook vooral om een vier te schikken. Hey, dus L1 op de zondag, Bosbom Radio met Henrique Kleef.

0: hij zelf hier erop, ja. Staat hij erop?
1: Hij staat erop.
0: Ja. Hij staat erop. Is hij een beetje gelukt?
1: Hij is heel goed gelukt. Alleen goed jij gelukt. Ontbreekt erop.
0: Ah, ja, ik ben altijd overbelicht. Jorden, Enrique Iglesias met Jean-Paul en Bailando. Nou, ik heb even weer twee gasten uitgenodigd in de studio. Stel jullie even netjes voor, dat is wel leuk.
2: Nou, ik ben Luca en ik kom uit Heerenveen.
0: Uit Heerenveen, oké. Okay.
1: Ik ben Riks en ik ben geboren getogen in Groningen, maar ik woon nu in Utrecht.
0: Ah, wat leuk. En jullie kennen elkaar? Zijn jullie familie van elkaar? Vriend, vriendin? Alles kan, hè?
2: Onze moeders zijn vriendinnen.
1: Ah. Wij kennen elkaar al sinds we nul zijn.
2: Ja, nul. Ja. Dat denk ik wel, ja.
0: Oké, okay. En jullie dachten, nou, we gaan even een ritje maken richting het zuiden. En het is hartstikke gezellig. Wat hebben jullie 3 dagen of vandaag al in de dag?
2: 3 dagen, zeker. Oranje bandje.
0: En altijd vooraan?
2: Medium vooraan.
0: Medium vooraan, ja. Want, en in de zon of liever niet?
2: Ja, als het kan in de schaduw, want het is wel heel warm.
0: Het is heel warm, maar vergeet zeker niet te smeren.
1: Hè? Nee, maar we zijn niet bang voor een beetje zon, hoor.
0: Nee. Oké. Hey, wat wordt vandaag, zeg maar, de artiest waar jullie echt vooraan willen staan in de schaduw?
2: Ja, Lenny Kravitz is wel heel vet. Hij is nog niet zo vaak in Nederland geweest de afgelopen paar jaar. Dus daar heb ik zelf heel veel zin in. Maar ik denk dat OMD het misschien wel heel... Dat het misschien wat vetst wordt.
0: Ah, oké.
1: Okay. Daar sluit ik me wel bij aan.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, ik heb ooit, jaren geleden, in een kringloopwinkel... zag ik een hele vette plaat met... ik vond het albumkoffer gewoon heel mooi.
0: Ja.
1: Bleek dat dus OMD te zijn.
0: Uh-huh.
1: En ik de muziek ook heel leuk te vinden. En nu ga ik ze voor het eerst live zien. Dus dat vind ik wel vet.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja.
0: Hey, maar, en Bospop, nou, ik kan me voorstellen, jullie komen dus eigenlijk van het noorden hierheen. Maar is in het noorden niet echt zo'n een festival à la Bospop? Of is het echt voor de sfeer? Jullie willen gewoon naar Limburg. Jullie willen een friet soervlees eten en een stukje vlaai eten. Of is het een combinatie van alles?
2: Nee, maar er is wel... eentje opkomen, dat is Hoolabaloo, dat is 2 dagen, dat is in Groningen.
0: Ja.
2: Maar voor de rest is er echt helemaal niks in het noorden.
1: Ja, Krasnapolski.
2: Ja, maakt het dat uit. Is er ook.
0: Weet je,
1: en je hebt Noorderzon. Dat is echt heel mooi. Dat is gewoon wat theater en muziek.
2: Ja, en trouwens Eurosonic Noorderslag, niet vergeten.
1: Genoeg in Groningen, maar Friesland. Ja,
0: het maakt niet uit. Maar uiteindelijk, jullie komen gewoon voor de sfeer hierin. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Hey, ik wens jullie heel veel plezier nog, hè, op Bospop.
2: Zeker, dat moet wel lukken.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Ja, en vergeet niet te smeren, hartstikke belangrijk.
1: Gaan we doen.
0: Het is L1 zondagmiddag met Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.
3: Ik ben van Duitsland.

0: gezelligheid. Bospop Radio, dit is L.A. Maronan Keating en Life is a Rollercoaster. Mannen, jullie willen de groeten doen?
1: Ja, natuurlijk willen we de groeten doen.
0: Nou, aan wie willen jullie de groeten doen dan?
1: Ik heb geen flauw. Ja, niet iedereen die hier op Bospop is.
0: Oké, nou ja, en jij, aan wie wil je de groeten doen?
2: Ja, ik verstehe niks, maar ja.
0: Bij wem willen ze die groeten groetjes doen? Dat is mijn beste Duits.
2: Ik heb die nur van die Deutschland een beetje.
0: Nou ja, maar, inderdaad, in de nähe van Venlo, hè?
2: Ja.
0: Oh, nou, oké.
2: Dat is leuk. Hier, de twee broeders.
0: Ah, de twee broeders. Ja, die zwaai. Verzin net die zwaai van de tankstellen, zo met z'n tieren. Okay. Hoogwaardig interview was
2: dat.
0: Het is L1 met Pim en de winnaar.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
8: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers! Aan tafel!
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
14: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
16: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
11: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
24: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
25: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
24: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
26: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.

0: Find What You Didn't Break, BLing. Het is Bospop Radio. Inclusief de gezelligheid natuurlijk hier voor de studio. Ik pak even het laatste Limburgse nieuws met je door. In het Nationaal Park de Maasduinen is namelijk zware rookontwikkeling door een natuurbrand. De brandweer heeft opgeschaald naar een grote brand, waardoor meerdere brandinheden ter plaatse zijn. De brandweer vraagt mensen om de omgeving te mijden om hulpdiensten de ruimte te geven natuurlijk. Meer nieuws vind je altijd online, hè, via onze site l1nieuws.nl en via de L1 Nieuws app.
1: L1 Live vanaf Bospop.
0: En daar staan wij natuurlijk nog tot een uurtje of 8 vanavond, Lucas.
2: Zeker. Ja, wat een tijd altijd, hè?
0: Ja, wat een gezelligheid. Het was hier hartstikke druk. Hier worden heel veel prijzen opgehaald. Heel veel mensen beginnen toch wel een beetje honger te krijgen.
2: Ja, dan komen ze steeds meer richting de lunchhoek natuurlijk. Want nu is het de lunchhoek. Vanavond wordt het de dinerhoek. Kan alle kanten op hier.
0: Absoluut, maar over alle kanten gesproken. Jij gaat zo meteen ergens een hele andere kant op, hè?
2: Ja, ik ga zo meteen rond 4:30 maar eens richting backstage. Want dan kunnen de Fatal Flowers elk moment van het podium afstappen. En ga ik ze eens even proberen aan de jas te trekken. Meteen een directe reactie van de Fatal Flowers over het podium.
0: Hé, maar praat maar even bij de Fatal Flowers. Ja, ik bedoel, ik ben best van de muziek. Maar deze band die is me net even ontgaan.
2: Nou, je moet het wel voorstellen als Nederlandse band natuurlijk. En wat het leuke is, ik zie ook gewoon heel veel mensen.
0: Ja.
2: Met shirtjes en zo lopen ervan. Dus ik heb het idee dat ze wel geliefd zijn.
0: Oké, nou ja, je gaat ze zo meteen dus aan de tand voelen hier bij L1. Het is Bospop Radio met het goede doel.

0: vriendschap is een illusie. Pospol. Nou, inderdaad, want vriendschap is meteen even... Hey, jij moet naar de microfoon, ik moet naar de microfoon. Annieke, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Wie is er met dich?
1: Ja, heel goed.
0: Ik heb
1: ergens... warm.
0: Ja, beetje warm. Ja. Ja, met, die smalltalk te kennen voor even achterwege later. Ik heb in de wandelgang gehoord dat ze jarig was.
1: Ja, dat klopt, joh.
0: Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria.
1: Hoera!
0: Nou, Annick, ik durf het bijna niet te vragen, maar wat is de leeftijd geweest?
1: Ik ben 24 jaar geworden.
0: 24 jaar, ja. Maar hey, dat kent ze wel de beste veren hier gewoon bij Bospop.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Wie is de dag? Geert het een beetje met de warmte ook?
1: Ja, dat is redelijk te doen zo nog, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Goed insmeren, af en toe de schaduw in en dan...
0: En een beetje drinken, dat is ook hartstikke belangrijk, hè?
1: Zeker.
0: Hé, hey, wat worden zeg maar de topoptredens van de afgelopen uren slash dagen van Bospop?
1: Dat wordt voor mij wel tevreden. Ik vond Volbeat heel erg goed.
0: Ja.
1: En Willem Temptation.
0: Ja,
1: die
0: stond
1: in de top
0: 2. Ja, Willem Temptation ook, zeg maar de klassiekers van Willem Temptation met Ice Queen. En,
1: ja, zat er ook wel in. Ja.
0: Even stevig rocken.
1: Ja, dat is wel meer van mij dan... Ja, vandaag is het iets rustiger, gisteren ook. Dus de vrienden gewoon meer van mij, ja.
0: Ah, oké. Okay. Hey, en wat gisteren nog doen op Dina verjaardag, hè?
1: Ja, hier vieren.
0: Ja, ja, ja.
1: volgende week nog wel even goed eten, want dat ga je natuurlijk vandaag niet. Maar,
0: oh, hè. Verstund in de food court, hè?
1: Ik ken wel goed eten hier, maar even met de familie en dan toch gewoon nog vieren. Dus,
0: hartstikke leuk. Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: En geniet ervan, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Het is L1 Bospop Radio met Karol G.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Carol G live vanuit Bospop hier in Weert. Heerlijke sfeer hoor. Het wordt steeds warmer en warmer en ook steeds drukker en drukker. Ruim 26.000 man worden vandaag verwacht op Bospop. Dus tijdens het Stefan even zijn top 5 aan het promoten. Die kun je natuurlijk elke werkdag horen natuurlijk op de L1 Radio.
1: Dit is L1.
0: Maar het is een ontzettend druk programma wat vandaag op de zesentwintig staat. De computer werkt een beetje tegen zoals je bij Stefan hoort. Maar het is in elk geval erg gezellig wat betreft Bospop. Straks nog de grote finale. Lenny Kravitz die gaat het hier afsluiten. En zometeen komen de Fatal Flowers van het podium af, waar we hopen een interview van te kunnen scoren. Maar eerst nog even wat goede muziek hier bij L1. Miles on It van Kane Brown en Marshmello. Hopelijk staan die ook ooit op Bospop.
2: L1. Vanaf Bospop met Stefan en Lucas.
3: New truck, big lift.

gezellige drukte hebben hier het Food Court op Bospop. Editie 2026 met de Herrensaneband. En wat gewoon verdomme. Nou, Lucas die is onderweg in ieder geval naar een interview met een van de bandleden die hier op het podium steed. En weer zijn natuurlijk ook op zoek naar de Vief. Dat kan ingevuld weer hè, via de site L1.nl. Kunnen ze morgen op de radio in Hittappen. Christophe van Meegen, een chocoladeverrassing van Goed Zo. Het is 30 graden plus in de provincie. God smeren, God drinken en geneten van de beste muziek. Zoals deze van de Beach Boys. Dit is Kokomo in... op L1 en Bospop.

een van de grotere zomerhits van dit jaar. De Boza en Magnetic Bee. Alleen het werd hartstikke poepdruk hier bij de Food Court. Zelfs hier bij de studio. Dat zijn mensen al deuren aan het trekken. Zeker om viefjes in te schikken. Dat ken nog via de site L1.nl. Dit is Green and Crazy.

0: Lucas, die Christen groeten uit Limburg.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel grappig dat mensen dan uit Limburg op de foto gaan met groeten uit Limburg.
0: Ja,
1: hoort er wel bij, hè? Live
0: vanaf Boston. Hartstikke leuk toch? Ja, voor hebben zeg maar zo'n, hoe noemen ze dat eigenlijk?
1: Ja, zo'n fotolijst eigenlijk.
0: Zo'n foto, ja, inderdaad.
1: Zo'n open fotolijst en daar kunnen mensen dan foto's mee maken.
0: Hartstikke leuk. En je hebt het gezegd er straks, het is hartstikke poepie druk. Hè?
1: Ja, het is misschien nog wel opzichtelijk drukker dan gisteren. En dan is het nog maar bijna 5 uur, volgens mij. Hè? Hoe laat leven inmiddels?
0: Ja, het bijna 5 uur. Ja, die maagjes beginnen natuurlijk te knorren.
1: Zeker.
0: Beginnen natuurlijk te knorren. Hé, hey, maar je bent net even weg geweest. Waar was je naartoe?
1: Ik was even naar backstage de Fatal Flowers opgevangen van hun optreden.
0: Ja.
1: Het was erg leuk, moet ik zeggen. Ik heb frontman Richard gesproken, een hele vriendelijke man. En dat interview dat staat op je mail, dus we moeten het zo meteen even afspreken.
0: Kunnen we straks allemaal doen hoor. Ja. We hebben zoveel tijd nog. We zijn nog tot 8 uur hier bij Bospop in Weert met natuurlijk ook de lekkerste muziek en de leukste foto's en hartstikke kijkers.
1: Volgens mij hebben we nu echt de jongste festivalbezoekers.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ik sprak gisteren een jongen van 13. Maar hoe oud zou die jongen zijn? 2, 3 jaar?
0: Ik denk het wel. Maar hartstikke leuk.
1: 3 jaar, zeg opa Norma. Bijna.
0: Maar het petje is wel op. Het petje is wel op. Dat is hartstikke goed. Hè? En heel veel drinken. En goed smeren. Hè? En goed smeren, inderdaad. Ja.
1: Toch bij de jeugd.
0: Precies dat. Hey, dus L1 met Tony Braxton nu. And he was a man enough.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again met al hun bekende hits.
7: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
6: Dress up and sing along like nobody's watching.
7: Get your tickets at thedoolhof.nl.
8: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
9: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28... en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
18: Hey Frank.
19: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
18: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
19: Oh ja, joh.
18: Gereedschapkisten, meterkast.
19: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
18: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
19: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
20: Top! Jij blijft Bob.
18: Maf Kees.
19: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.

0: Material Lover. Hier om 11 minuten over 5 terug op Bospop in Weert. En we gaan er nog tot 8 uur tegenaan. L1. Bospop in Weert. Ja, ontzettend gezellig is het vandaag. En het gaat er richting het etenstijd. Dus het wordt drukker en drukker in de hoek waarin wij zitten. En het is in elk geval ontzettend spannend. Zometeen nog een optreden. Een interview moet ik zeggen. Na afloop van het optreden was dat van The Fatal Flowers. Richard Jansen, hun frontman. Want zij zijn natuurlijk een tijdje weg geweest. Maar keren nu weer terug op het podium. Het leuke daarbij is ook nog eens dat ze even terugblikten op Bospop in 1988. Want zelfs toen stonden zij er al. Zo oud is het festival, hè Stefan?
1: Ja, toen was ik 2. Jij denk ik min...
0: Ik ben heel slecht in rekenen, maar ik bestond nog niet eens. Dus vandaar.
1: Maar wel leuk dat ze dan alweer hier zijn, hè?
0: Ja, zeker. Nee, hij was ook wel oprecht enthousiast hoe het festival was gegroeid eigenlijk. Dus ze stonden niet op de mainstage, maar het was wel echt ontzettend druk in die tent.
1: Misschien is het ook wel fijn om juist in de tent te staan nu. Met deze zon, toch?
0: Met de zon wel, maar ik moet wel zeggen, ik heb dus even backstage naar het laatste nummer staan te kijken. Mm-hmm. Maar warm in die tent. Ik alleen al, het zweet droop me gewoon vanaf. En ik kan me niet voorstellen hoe dat dan voor Richard is als die staat te spelen daar. Ja. Maar goed, dan kwam hij dus al druipend het podium vanaf. En gaf hij aan inderdaad dat hij wel heel veel plezier had gehad.
1: Ik merk trouwens wel dat er nu een beetje een windje staat.
0: Ja, er staat een briesje inderdaad. Dat is aangenaam en zeer welkom. Want dat maakt het toch een stuk draagbaarder in plaats van dat je in die brandende zon staat natuurlijk. Ja, en de kaartjes zijn ook nog steeds ontzettend geliefd.
1: Ja, het is ongekend, hè. We hebben tegenwoordig sokken van L1 met oogennen erop. Ja, en die zijn hartstikke populair. En het is al leuk als mensen die dan winnen. We zagen net een van de jongste bospoppers. Ja. Ook hier in de studio.
0: Ik denk misschien wel de jongste bospopper. Ja. Hij was bijna 4 jaar oud, werd er gezegd.
1: Oh, was wel schattig. We wilden hem even voor de microfoon halen, maar die durfde niet meer.
0: Hij begon met huilen.
1: Oh, dat vonden we zo zeer. Maar er zijn wel hele mooie filmpjes en hele mooie foto's gemaakt.
0: Ja, zeker. Kijk, dat we hem toch nog even kunnen bewijzen. Wat dat betreft. Maar het is ontzettend warm hier vandaag. Het voelt gewoon echt als een fireball. L1.
2: Vanaf Bospop met Stefan en Lucas. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a
1: fireball.
0: Pitbull met Fireball hier bij L1 vanuit Bospop.
2: L1 Bospop.
0: Ja, zojuist dus van het podium afgelopen, de Fatal Flowers. Ik ben in gesprek gegaan met Richard Jansen, hun frontman. Want hoe keek hij terug op het podium wat echt net was afgelopen?
3: Net van het podium afgekomen lopen, Richard Jansen van heel de Fatal net. Flowers. Heel net, inderdaad. Richard, ja, hoe was het optreden?
4: Ja, het was fantastisch. Ik was geweldig om voor zo'n waanzinnige tent met publiek te spelen. Dat was lang geleden. We zijn natuurlijk nu een toertje aan het doen, maar dit was wel het heel ultieme jaar inderdaad. En zweten.
0: Ja, het was warm, hè?
4: Ik vergeet ook altijd te drinken tijdens het optreden, dus ik heb gewoon niks gedronken. Ik ben nu een biertje, heb ik eigenlijk.
0: Kijk, dat is de juiste hydratatie wat dat betreft. Ik kreeg nog een leuk feitje door van de management van Bospop. Ja. Dat de laatste keer dat jullie hier gespeeld hebben was 1987, toen nog in een openluchttheater. Kun je daar iets van herinneren?
4: Ik denk dat ze zich vergissen. Voor mij was net die 88. Maar...
0: 1988, oké.
4: Okay. Ja, die 88, ja, dat weet ik nog heel goed. Dat was een... dat is hier nog steeds, geloof ik. Bestaat nog steeds, dat openluchttheater. Volgens mij werden er vroeger paasspelen gehouden. En op een bepaald moment is bij de paasspelen overgegaan in rock'n'roll. Dat was een prachtige locatie. En er speelden heel veel bands altijd. Het is fantastisch hoe dit uiteindelijk tot dit gekomen is dan. Van het kleine amfitheatertje met allemaal Nederlandse bands tot eigenlijk een internationaal theater. Ja, waanzinnig. Ja.
0: Dus vandaag, ja, dat is wel wat anders. Maar hoe was het in totaal zo? Wat is dan beter, dit of dat vroeger? Dat is toch een lastige.
4: Dat is heel moeilijk te zeggen. Want allebei die dingen hebben altijd een charme, weet je wel. Dat oude, dat was in een soort bos, kan ik me herinneren. Tenminste, als mijn herinnering me goed. In een soort bos met een hele intieme sfeer. Mm-hmm. Is ook mooi. Maar die energie die je hier krijgt natuurlijk van zo'n tent. Dat is ook met niks te vergelijken. En dan moet je ook even iets harder aan de bak. Ja. Je moet iets meer geven. Ja. Iets meer gas geven.
0: Je hebt alles gegeven, dat is aan je te zien.
4: Ik heb wel alles gegeven, ja, inderdaad. Ja.
0: Super, nou hartelijk dank.
2: Het is zomer. Zomer in Limburg.

0: Mabel met de plaat. So don't call me up. Stefan was hem al achter de schermen lekker aan het meerappen. Want hij is weer eens het festivalterrein opgestapt. L.A. Bospop. Ja, hoe is de situatie daar, Stefan?
1: Nou, op de Limburgse wegen, Lucas, hoe is het daar eigenlijk?
0: Ja, ik zie hier, je hebt natuurlijk een scherm openstaan met de Limburgse wegen. Geen files in Limburg.
1: Oké. Dus eigenlijk als de actualiteit, de temperatuur wil ik zeggen. Het wordt voor mij ook al warm, je hoort het. Nee, de actuele situatie hier op de wegen, ja, ik denk dat die file iets langer is. Dames, we staan te wachten.
2: Ja, hey, hallo.
1: Hallo, waar komt zich vandaan?
2: Ik kom uit Heel.
1: Uit Heel, wie is het in Heel?
2: Ja, geweldig is het in Heel. Ja, fantastisch. Ja.
1: Maar nu weten we hebben echt geen idee hoe het in Heel is. Want we zijn de Bospop. Wie is het de Bospop?
2: Ja, in Bospop is het ook fantastisch. Ja, zeker. We zijn blij dat we hier zijn. Eder jaar, hè?
1: Eder jaar, al sinds wanneer?
2: Ja, sinds wanneer, Lily?
3: 5, 6 geleden.
1: Oh, hartstikke leuk.
2: Hey, ik wil even aanschuiven.
1: Aanschuiven, ja. Want ik heb net gezien op de Limburg.
3: Het is wel zo dat ze op Bospop eigenlijk voorkroepen.
1: Ja, is dat zo?
3: Ja, serieus, kijk nu, die mevrouw. Oh,
1: is dat net hoor. Ja, ik groei boek voor, want ja, ik sta nu al op de helft van de rij. Nee, maar zeg maar op de Limburgse wegen, ja, daar is er helemaal geen vertraging. En zeker omdat mensen op vakantie gaan, maar hé, hey, is wel even...
3: Oh, dat is nu even het file nieuws.
1: Ja, dat kunnen ze nog doen. Dan kunnen ze even zeggen dat we geen files hebben in Limburg.
3: Geen files op de A2, de A67 en de A76.
1: Nou, dat is hartstikke fijn, hé. Hey.
0: 73.
1: En 3 is...
3: Oh, nee, het vervallige berg naar Maastricht. Niks los.
1: En wie is het op de A79 dan?
3: De warrig de laatste keer was er niks te doen.
1: Nee, was er niks te doen? Nee. Nee, maar goed, even stond in de rij voor de verse friet en snacks. Wat ging het weer? Want we kunnen nog even nadenken.
2: Ja, we zitten er nog niet over hoe het voor ons kunt pakken. Maar we hebben nog even, want het doet nog even voor het voor aan de friet zijn. Ja.
1: Hey, laat het er alvast maken, hè.
2: Ja, dankjewel.
1: Nou, ja, je ziet het. Ja, het is iets langer wachten hier bij de frietenkraam. Maar ja, dat maakt toch helemaal niks uit. Het is toch hartstikke gezellig, hè?
0: Zeker weten. Het was ook zeker niet de eerste keer dat de dames hier waren. Lekkere sfeer op Bospop. Maar voor Diamond, spreek je dat uit, Stefan? Diamond David?
1: Damiano David.
0: Damiano David, oh ja. Voor hem wel de first time.

0: Damiano David. Nu heb ik hem wel met The First Time Here live vanuit Bospop en weer.
1: L1 live vanaf Bospop.
0: Wat ik er ook wel erg leuk aan vind, Stefan, is dat ik eigenlijk, voor mij is het mijn eerste ervaring om echt met live publiek radio te maken. Er zitten gewoon duizenden mensen.
2: Dat is toch hartstikke mooi.
0: Ja.
2: Trouwens, even inhaken net op die files. Ja, die files begint hier aardig op te lossen.
0: Ja, het loopt stevig door, gelukkig.
2: Ja, nou ja, ik was een beetje een verkeersregelaar. Dan krijg je dat, hè?
0: Ja, de verkeersregelaar, Stefan, die heeft allemaal onder controle.
2: Alles in grief. Ja,
0: maar het lijkt net alsof je zo in het glazen huis top 2000 café zit. De mensen zitten hier lekker te eten. Lekker zich voor te bereiden op de grote finale die er vanavond aankomt, Stefan.
2: Ja, absoluut. Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz.
2: Hartstikke leuk. Ja, dat is toch wel een rocker met veel klasse.
0: Ja.
2: Ik zag laatst trouwens een filmpje van Lenny Kravitz. Dat hij gewoon op het podium stond met Dua Lipa.
0: Ja, hij is nog flink bezig eigenlijk ook. Hè?
2: Ja, hartstikke leuk. Ja, er zijn allemaal van die mooie filmpjes online over Lenny Kravitz. Zeker de moeite waard om ze een keer op te zoeken. Dus Lenny Kravitz ook eens een keer zo'n straatbandje. Die waren dus zijn liedjes aan het zingen. En dan kon hij even langs, kon hij even mee jammen. Hartstikke leuk.
0: Dus het is een hele sympathieke gozer.
2: Absoluut, absoluut. En hij is vandaag dus gewoon hier op Bospop.
0: Ongelooflijk, zo'n wereldstel gewoon in ons Limburg, in ons Weert. En daar willen veel mensen getuigen van zijn. Zo'n 26.000 man lopen vandaag rond op Bospop, is de inschatting. Gisteren was het ietsjes drukker, 29.000. Maar een groot festival, dat is het ongetwijfeld. Gaan wij nog even door naar, word je dan soms een beetje gek van die drukte? Kan natuurlijk ook wel, You Drive Me Crazy. Crazy Shaken Stevens, hier bij Bospop op L1.
1: Live vanaf Bospop, dit is L1.

0: Ja, dan zijn we tot 8 uur natuurlijk vandaag, L1, bij Bospop in Weert. Ja, en Lucas, die is te herkennen aan zijn antenne die glinstert in de zon, hè?
1: Ja, het is wel een lange antenne. En als ik dan over dat festivalterrein hierheen loop, dan kijken mensen of je heel erg raar aan, of zwaaien ze, hey Lucas, hoe is het? En kwam ik hier toevallig een bekende tekening, namelijk Desiree van Roermond in Tune. Voormalig genomineerde ook voor natuurlijk beste initiatief. Desiree, hoe is het?
2: Heel goed, een beetje op... Ja, hoe zeg je dat? Laatste loodjes of zo? De laatste dag Bospop, maar het is super tof, super fijne sfeer. Mooie muziek, mooie mensen, dus...
1: Ja, want je loopt hier al het hele weekend rond, of wat is de planning?
2: Ja, wij zijn op donderdagavond de tentjes gaan opzetten en vanaf vrijdagochtend zijn wij hier, dus ja.
1: En dan zo meteen nog de tent afbreken?
2: Morgen.
1: Ja, letterlijk en figuurlijk natuurlijk. Kom je nog voor de finale, Lenny Kravitz? Blijf je tot het bittere eind?
2: Wij blijven altijd tot het bittere eind.
1: Ja, want je beschrijft een groep. Je hebt wat compagnie weer genomen. Wie heb je nog meer bij?
3: Hey, ik ben Michael.
1: Michael, en jullie zijn hier samen namens gewoon op jullie eigen houtje. Maar jullie lopen dus al het hele weekend rond. Wat is voor jou nu echt het hoogtepunt al van Bospop, deze editie?
3: Nou, dan moet ik toch echt Moby zeggen. Moby was gisteren echt fantastisch. Ik had er helemaal geen voorstelling bij. Ik kon natuurlijk wel wat nummers, maar... De show was echt grandioos.
1: Kun je een beetje beschrijven de show voor de mensen die het niet gezien hebben?
3: Ja, super toffe elektronische muziek, super vette visuals. Ik heb staan janken, ik heb staan dansen, ik heb staan lachen. Het was echt fantastisch.
1: Komen nog eens emoties los dan bij die muziek? Maar ja, dat weten jullie natuurlijk.
2: Het was een en al emotie.
1: Ja. Heb je nog leuke nieuwe mensen leren kennen hier zo?
2: Leuke nieuwe mensen? Ja, constant. Als je drinken gaat halen, als je naar de wc loopt op de camping, als je van podium naar podium loopt. Ja, je komt constant leuke mensen tegen.
1: Ja, en dat is eigenlijk wel de Bospop. Ze komen ook van huis en verre. Ik heb zelfs iemand gesproken, die kwam helemaal vanuit Curaçao hier naartoe. Dus ja, Bospop is gewoon internationaal meer dan bekend. Wat ik jullie nog wil geven, een kraskaartje van L1. Want jullie zijn nog niet langs geweest bij de studio. Doe dat ook vooral snel. Kun je nog een prijsje ophalen. Maar Desiree, Michael en Kik, hartstikke leuk. Tot jullie hier zijn en nog heel veel plezier. En plezier bij Lenny Kravitz natuurlijk, de grote finale. Daar kijken we allemaal naar uit.
2: Dankjewel, fijn weekend.
1: Yes, Stefan.
0: Lucas, wat is eigenlijk de manier hoe je tegenwoordig gaat daten?
1: Ik?
0: Gewoon in het algemeen. Zeg maar, de generatie van jou. Ik ben iets ouder dan jij natuurlijk.
1: Ik heb geen flauw idee. Dat is uit de slechte persoon om dat te vragen.
0: Nou, je hoort zo meteen hier bij L1 hoe het in ieder geval op het festivalterrein ook kan daten.

0: en hartstikke gedanst op deze plaat van Jugel en Solto en Bam Bam.
1: Dit is L.A.
0: Nou, ik vroeg net aan Lucas, wat is zeg maar de manier om te daten? Ja, tegenwoordig kan het allemaal bijvoorbeeld met de apps en zo. Ja, dit is tegenwoordig de manier. Maar ik zei dus net, dat het kan ook op een heel oldschool manier, zoals Juri dat doet.
2: En een kartonnen bordje.
0: Ja, Juri, wees het met dich, jong.
2: Ja, goed.
0: Ik heb ze het warm, hè?
2: Ja.
0: Ja, maar dinsdag, die apps en zo, allemaal de prullenbak in. Want ik vertel ze me net, ik heb helemaal geen telefoon.
2: Nee, dat klopt.
0: Wat is daar de reden van?
2: De coronatiet. Waar ik raadgek van dat ding.
0: Ja.
2: Heb ik hem op een gegeven moment, ik zei tegen mijn ooiers, ik gooi dat ding weg, want ik ben er helemaal klaar met.
0: Ja.
2: En toen heb ik hem al 4 stations omgezet.
0: Nee, maar wie is dat dan? Want veer zijn allemaal verslaafd van al die apps en de social media's en zo.
2: Heerlijk.
0: Ja, echt serieus waar?
2: Heerlijk.
0: Zijn de dagen dan ook langer bij dich?
2: Nee.
0: Dat niet, maar gewoon meer beleving. Nee, er geeft allemaal veel meer dingen met. Best ook rustiger geworden, of niet?
2: Ja.
0: Echt serieus waar?
2: Jazeker.
0: Hey, maar dan is er wel één ding. Ja, wie gun verdaten tegenwoordig anno 2026? Dus, kijk eens daar. Daar is een bordje. Ik zoek een leuke vriendin. Ja, dat is dan de zeg maar de uitkomst van geen telefoon meer hebben. Hè?
2: Zeker.
0: Ja, wel hartstikke leuk. Maar en hebben we al een beetje pries?
2: Nog niet.
0: Lopen het nog niet? Nee.
2: Nog niet.
0: Wat ligt er dan, denk je? Misschien aan het handschrift?
2: Dat ik het nog niet weet. Ik ben nog niet heel ver geweest.
0: Ah, oké. Okay. Nou, ik zou, Lucas, heb jij misschien enig idee waar je het beste dan naartoe kan lopen om Juri aan een leuke vriendin te krijgen?
3: Ik zou gewoon aan Lenny Kravitz vragen of je vanavond even op podium mag met het bordje.
0: Ja, dat is wel misschien wel een hele... Misschien is dat wel een hele goede oplossing om dan met Lenny Kravitz gewoon even op het podium te gaan staan. Ik zoek een vriendin!
2: Dat zou leuk zijn.
0: Ja, dat zou wel leuk zijn. Maar nou, in ieder geval, Juri, heel veel succes met de zoektocht.
2: Dat zal wel lukken.
0: Ja, en ik vind het nu al een hartstikke grote held en gewoon telefoonloos. Hé, hey, maar dan zeg maar op l1neuts.nl, dat is dan wel gewoon via de computer, hè?
2: Zeker.
0: Voor het letsen, dus oké.
2: Zeker.
0: Dit is L1 op Bospop met Anna-Marie.

0: Shania Twain, Anna Marie en Unhealthy. Ja, Lucas, ik was net even bedenken. Ik zou het wel leuk vinden om met Jury in contact te blijven. Want het wordt een beetje moeilijk dan, hè?
1: Ja, het is natuurlijk wel... ik vind het wel echt heel erg goed ook dat iemand dan zijn telefoon wegleggen. Ja, zo is echt heel dapper.
0: Ja, hier zit echt een supergoed verhaal in. Alleen, ja, je vraagt je dan af, ja, hoe bereik je dan deze man, hè? Pospop. Ja, het is dan toch wel lastiger. Weet je, misschien doen de rooksignalen of zo bij hem nog. Of de postduif. Weet jij veel.
1: Ja, het is een analoge manier nog. Maar ja, het is wel heel goed voor je, hoor.
0: Ja, hartstikke. Ja, nou goed. Ik was maar zo'n held als Jury, natuurlijk. Maar goed, Jury is in ieder geval op zoek naar een vriendin. Mocht je luisteren. En zometeen op Bospop zijn. Je bent nog vrijgezel. Hey, zoek het bord van Jury. En je hebt prijs. Hey, over prijs gesproken. Je bent ook met de kaartjes van alleen onderweg, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, ik heb wat kraskaartjes in mijn handen van... L1, want die deel ik hier uit aan mensen die prijzen kunnen winnen. En ondertussen worden jullie gewoon bespoten door een waterkanon. Wat is dat?
2: Ja, door eentje.
1: Ja, eentje. Het is een soort waterpistool wat die meneer daar op de tafel heeft. Die is onze richting. Hé, hey, niet zo hard spuiten, niet doen. Ongelooflijk. Die stuurt gewoon het water onze kant op. Maar dat is ook wel welkom met die hitte natuurlijk.
2: Ja.
1: Jullie zijn een groep. Waar komen jullie vandaan?
2: Het best.
1: Best. En vanuit hier.
3: Wie wij zijn. Nou, ik ben de papa. Dat is de mama en daar zijn onze drie dochters.
1: Ja. De drie dochters inderdaad.
3: En die hebben ons uitgenodigd.
1: En jullie allemaal gezamenlijk naar Bospop toe.
3: Kwek.
1: Ja, en jullie kwamen de kraskaartjes tegen en zeggen, die willen we hebben.
3: Die willen we hebben.
1: Nou, dan moeten we dat eens even geven. Hier, pak er maar eentje in je handen. Ik heb er nog een paar. Ja, het zijn 5 man, maar ik heb er maar 1 tekort. Maar dan moet je nog even naar de studio lopen zometeen. Kun je ook nog even de L1-app downloaden. Ja, dan is de vraag, waar doe je het mee krassen? Ik heb nog een muntje bij ook. Dus ik wil er ook nog even mee doen. Ik was voorbereid.
2: Sokken, ja.
1: Die zijn heel erg geliefd natuurlijk.
2: Ja, dat weet ik niet. Vandaag niet.
1: Nee, vandaag niet inderdaad. Dat zeg ik dus ook de hele tijd. Ik snap, de sokken zijn heel erg geliefd bij de studio van L1. Maar het is ontzettend warm.
2: Ja, slippers waren beter.
1: Slippers waren inderdaad beter geweest. Sleutelhanger is gewonnen. Nog een sleutel. Bospopkaarten.
2: Nee, sokken.
1: Nee, gewoon sokken inderdaad. Ah, ja, jammer. Nou ja, goed, dat krassen. Hè? We stoppen niet totdat het hele terrein heeft gekrast, Stefan.
0: Nou, daar heb je wat te doen, denk ik.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik hoop dat je een goed muntje bij je hebt.
1: Zeker.
0: Nou, ik zou zeggen, krassen. Kras er maar even vandoor dan. Het is alleen met Olivia Dean.

0: lekkerste Limburgstalige muziek, 24/7 natuurlijk, via plattewegradio.nl.
1: Dit is
0: Bold en blond en onzichtbaar bloot. Nou, onzichtbaar is hij zeker, in ieder geval in mijn gezichtsveld. Hè. Maar ik kan hem zeker luid en duidelijk horen. Lucas, een hele goede middag. Je staat niet zo ver van mij af, toch?
2: Nee, ik sta niet ver van de studio af. Want naast de studio van L1 staat een hele mooie luchtballon. En als mensen daar gaan inzitten, dan staat dat eigenlijk gelijk aan dat je dan ook een interview moet doen. Dus ja, je hebt geen keuze.
0: Heel goed.
2: Nee, dat klopt. Ja. Want wie zit hier allemaal in de luchtballon?
3: Nou, we beginnen met Robert Hoedgenoot, Sander Hoedeesde. Ik ben van Bergen te Bemen wonen in IJssel en we hebben er nog een tweede wiertje.
2: En jullie zijn vast bospopgangers of?
3: Ik kom hier al 23 jaar.
2: Is dit de beste editie tot nu toe of hoe zit het met de herinneringen?
3: Nee, het is verschrikkelijk, anders zou voor iedereen zitten.
2: Ja, want ja, jullie zitten wel al een tijdje hier volgens mij. Hè?
3: Ja, maar het is hier wel gezellig. Ik heb ze hier allemaal nu tegen en dat is zo'n echt rijen dik voor de frituur. Dat ze denken, waarom reizen ze zo lang dat schoon? Maar ze doen het gewoon. Ja.
2: Maar jullie, daar wagen jullie niet aan?
3: Verhoud gewoon weer beer.
2: Ja, dat is verstandig inderdaad. Maar zelfs dan ook niet naar wat optredens gaan kijken of zo?
3: Jawel, jawel, jawel. We zijn vanmorgen in een 24 uur stand. Noctura heet dat nu. Een moeilijkere naam hadden ze niet kunnen bedenken. Maar daar zijn we verloren. En we wouden eigenlijk naar Jet Rebel gewoon, maar toen moest ik een interview. Dus ja, dan blijven we zitten.
2: Dat is toch wel beter dan Jet Rebel, of niet?
3: Eigenlijk wel, ja.
2: Ja, nou, dat is daar in elk geval over eens. Maar als jullie nog lang blijven zitten, dan stijgt dat ding op, hè. Dus we moeten wel even oppassen.
3: Ja, heel geer, dat is hier voor een gat.
2: Precies, dat heb je het allermooiste uitzicht van het hele festival. Dus ja, nog heel even en dan gaat die luchtballon hier de lucht in. Samen met de hele club uit diverse plekken uit Limburg.
0: Het is L1, een hele goede middag. Zometeen het belangrijkste nieuws. En natuurlijk, Hathaway, What is Love?

0: ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again met al hun bekende hits.
9: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
8: Dress up and sing along like nobody's watching.
9: Get your tickets at thedoolhof.nl.
10: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden.
0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden.
12: Handig van de Belastingdienst.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel.
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen: uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Banningen.
19: 25 en 26 juli.
20: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
18: ihf-festival.nl.
21: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.

0: Take a Chance on Me. Ja, nou, dat wordt hier wel echt letterlijk genomen bij die studio van L1. Want iedereen wil kans maken op die kaartjes voor Bospop. Eerder vandaag werden er al weggegeven. Maar als je die niet wint, dan wil je ook hele toffe prijzen. Sleutelhangers, zonnebrillen, sokken enzovoort.
1: L1. Bospop in Weert.
0: Het is ontzettend gezellig vandaag in Bospop in Weert. We zijn weer terug, dus we gaan nog door tot 8 uur vanavond. En ja, nu is het echt volle drukte hier in de studio en rondom de studio. Want het is het etensplein van de studio. En daarbij komt echt ontzettend veel kijken. De rijen zijn ietsjes minder lang dan zo net. Voornamelijk iedereen heeft gewoon plaatsgenomen aan hun tafeltjes. Lekker in de schaduw. En zitten er lekker te eten, lekker wat te drinken. Blijven drinken, we hadden het wel over insmeren natuurlijk. Maar blijven drinken, dat is natuurlijk net zo belangrijk. En daar hoort het natuurlijk ook gewoon bij. 8 uur vanavond en dan straks rond de klok van 11 uur ongeveer. Dan gaat Lenny Kravitz het podium op. En dan gaat hij Bospop dit jaar afsluiten. Veel gemixtere reacties ook gekregen. De ene zeggen ik vind Pinkpop beter. De andere zeggen ik vind Bospop beter dan Pinkpop. Het is allerlei verschillende soorten sferen. En het is ook zijn eigen charme wat het natuurlijk heeft, hè, Stefan Bospop?
2: Absoluut. Absoluut, ja, zeker. Ik was even een hapje in het eten, sorry.
0: Ja, dat moet ook gebeuren.
2: Moet ook gebeuren. Ja, we staan hier toch. Dus ik denk dat raar maar even van de culinaire keuken gebruik maken. Nee, maar hartstikke leuk. Ik vind het ook leuk dat zeg maar alle leeftijdscategorieën hier aanwezig zijn. En weer bij Bospop. Ja, jong tot oud, iedereen vindt het gewoon gezellig. En iedereen is gemoedelijk met elkaar. En iedereen maakt een praatje met elkaar. Hartstikke leuk.
0: Ja, daar zie ik een heel jong meisje staan inderdaad ook nog. Die staat misschien naast haar vader inderdaad. Nou, zo zie je het maar. Vader neemt dochter mee. Zo straks ook al een heel jonge Stan gesproken. Die het wat te spannend vond om voor de microfoon te komen. Wel een hele leuke foto bij L1 heeft kunnen maken. Dus echt van jong tot oud. Maar voornamelijk wel, ja, denk ik, de gemiddelde leeftijd toch wel rond de 50 ligt zoiets.
2: Dat denk ik wel, toch? Maar ja, goed, hier, ik kan het eigenlijk niet inschatten. Het is gewoon hartstikke gezellig. Hartstikke gezellig. En ook veel mensen natuurlijk ook uit de regio die hier aanwezig zijn.
0: Zeker. Door huizen en verre komen ze, maar voornamelijk Limburg. Daar hangt in elk geval een hele goede sfeer. En die sfeer die gaan wij nog doortrekken tot 8 uur met Cameron Whitcomb.

0: Get on your feet van Gloria Estefan. Ja, dat geldt ook voor hier iedereen. Want het is langzamerhand 6 uur geweest. Ze staan of in de rij voor het eten of gaan lekker zitten. En voor dit, en dan staan ze weer op. Gaan ze weer het festivalterrein op. Ja, en daar komen ze dan als verslaggever Stefan tegen.
1: Ja, nou ja, we staan niet alleen in de rij voor het eten natuurlijk. Maar we staan ook in de rij voor de prijzen. Want ja, is de voorraad op?
2: De voorraad is op, maar er wordt opgehaald.
1: Ah, wat hebben we gewonnen trouwens?
2: 4 sokken.
1: Sokken. Waar komen jullie vandaan?
2: Ommen.
1: Ommen. Op die sokken. Ik heb zelf die sokken aan. Ik wilde eigenlijk iets zeggen.
0: Trek ze maar uit, Stefan.
1: Ja, inderdaad. Nou, ik ga ze niet uit. Dat ga ik je niet aandoen om die sokken nu uit te trekken.
2: Dat
1: ga ik
2: eigenlijk
1: niet.
2: Doe maar niet.
1: Dat doe ik eigenlijk niet. Maar kijk eens.
2: Ik ben een klein beetje smeren.
1: Ja, weet je wat erop staat?
2: Ja, wat staat erop?
1: Daar gaat een pootje even omhoog, hè? Daar komt ie.
2: Ja. En Oogende. Oogende.
1: Ja, dat is zeg maar een beetje het, het beginwoord hier ontmoeten.
0: Hallo, hallo, hallo, hallo
1: Enne. Enne, wie is het tegen Enne? Maar hebben we dan in Ommen ook iets van een, in plaats van een goede dag, een Enne of zo? Hebben we dat ook in Ommen?
2: Nee, eigenlijk hebben we dat niet. Nee. Raar, hè?
1: Ja, maar misschien is het dan zeker met die sokken, want er zijn er gewoon 3 paar gewonnen hier.
0: Goeiedag.
1: Het zou toch wel leuk zijn om ze dan even in Emmen een beetje te showen daar in de stad.
2: Ja, ze een Ommen aantrekken.
1: Ja, maar goed zichtbaar, hè?
2: Goed zichtbaar aantrekken. Kom, helemaal goed.
1: Helemaal mooi. Nou ja, in ieder geval, niet bij de eten alleen is een lange file. Kijk, op de wegen in Limburg is het allemaal te doen. Maar hier, zelfs bij die prijzen, gaat het hartstikke hard. En de sokken die gaan, dat zijn toch wel eigenlijk de favoriet. Sleutelhangers, de kaarten. Eens even kijken, wat hebben we gewonnen?
3: Nog niks.
1: Oh, moeten we nog krassen? Dat is het. Oh, jongens. We hebben hier altijd prijs. Ach, kijk eens. Ja, hier wordt... Ja. Dit zijn hoe zitten de sokken trouwens?
4: Ja, heerlijk.
1: Ja, echt?
4: Ja.
0: Dus die hebben ze gisteren gewonnen?
1: Ja, die hebben ze gisteren gewonnen. Maar als je, zeg maar, schaal 1 op 10 qua cijfer... kijk, onze kwaliteit en zo. Hè? Hoe is die?
4: 9,5.
1: En hoe kunnen we dat 1,5 puntje nog fixen?
4: Ja, ik denk als ze ook nog... Ja, eigenlijk is
1: er
4: geen verbetering. Gewoon 10.
1: Kijk, gewoon even een 10 gepakt voor onze sokken. Maar die gaan ook hartstikke hard. Wat hebben we? Kijk eens hier. Hier is iemand die heeft een hele stapel kaarten.
5: Allemaal met een zonnebril lopen. Alle 8.
1: Allemaal een zonnebril?
5: Allemaal een zonnebril. Waar zijn de zonnebrillen?
1: Ja, we zijn er nog. Ja, nou ja, ik heb wel een zonnebril. Maar dan moet u bij deze mevrouw zijn. Ik ga nog eens even kijken hoe het met veilig is. Ik word hier meteen gefilmd. Zo gaat het, hè? Hebben we meegedaan met de krasactie?
5: Ja, zeker. Maar mijn vrouw heeft alle kaartjes.
1: Oh, mevrouw doet de administratie. Doe je thuis ook de administratie?
6: Wat zeg je?
1: Doe je thuis ook de administratie?
6: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee.
6: Ik ben wel gewoon een Limburgse vrouw, hè? Ik laat het allemaal aan mijn man over.
1: Oh, maar dan kent ze nu even, hè? Nu ben ze de penningmeester, zeg maar. Wat hebben we gewonnen?
6: 2 kaartspellen en een sleutelhanger.
1: Ah, dat is hartstikke leuk. Nou ja, van harte gefeliciteerd. Toch om mee te doen, hè? En stakken gewoon nog eens een keertje vragen. Misschien kent ze nog wel eens een keer die sokken pakken, toch? Hey, maar dat is hartstikke poepiedruk ook voor onze stand. En het mooie is, we hebben hier een speakers, hè? Dus mensen kunnen ook een beetje genieten van de muziekjes. En dat is chill, want we hebben ook zitzakken. Daar kunnen mensen lekker in relaxen. Ik zie een aantal mensen die zitten al de hele dag, hè? Ik zit al de hele dag in die zitzakken, hè? Daar komt ze nooit meer uit, hè? Mannen, volgens mij best al 10 keer op de radio geweest, toch? Je bent al 10 keer op de radio geweest vandaag, of niet?
7: Wat zeg je?
1: Ik zeg, je bent al 10 keer op de radio geweest. Je komt nooit meer op die zitzak hier, hè?
7: We komen hier niet meer weg, joh. Het is veel te gezellig. We hebben allerlei optredens gemist en zo.
1: Maakt het uit. Ja, toch? Maar ja, die zitzakken, ja, die zijn hartstikke populair. En een beetje in de schaduw, dat is ook wel belangrijk.
7: Meer neerleggen, wat zeg jij?
1: Ook in de schaduw is ook hartstikke belangrijk.
7: Het is echt een oven hier buiten.
1: Ja. Hey, maar dan is de vraag, als jullie nooit opstaan, hè? Wie brengt jullie dat biertje dan?
8: Doen we om en om.
1: Toch wel?
8: Ja, dat moet toch een beetje bewegen. Dan vallen we hem iets te veel af, dus dat compenseren we weer met bier.
1: Ja, precies. Goed voor de stappenteller dit ook, hè?
8: Dankjewel.
1: Heel veel plezier. Nou ja, Lucas, ik denk dat ik zo meteen nog maar eens even een zitzak ga ploffen.
0: Ja, inderdaad. Dan moet er natuurlijk ook nog lekker gedineerd worden, dus dat past er ook wel bij, inderdaad. Maar ja, de sfeer is goed hier en het is uiterst leuk dat het dan rond etenstijd zo ontzettend druk wordt hier bij die etenstand van L1, de studio van L1. Want de prijzen vliegen over de toonbank. Gaan wij nog door naar de Spice Girls hier bij L1 vanuit de Bospop in Weert met de plaat Who Do You Think You Are. Blijf nog lekker plakken tot 8 uur, want tot dan gaat de uitzending door.

0: Show Me Love van Wiz Khalifa, onder andere Beast, nog allerlei andere artiesten erbij. We staan allemaal niet op Bospop, maar het is hier wel heel gezellig.
1: L.A. Bospop.
0: Ja, want jij bent ook volop vijfjes aan het verzamelen, Stefan.
2: Ach, ja joh.
0: Ik denk koudmijntje hier.
2: Ja, nou ja, goed, ja, inderdaad een koudmijntje. Ik denk als ik dan hier toch sta, ga ik even wat vijfjes verzamelen. Vind ik hartstikke leuk. Maar ja, wil zichzelf een top 5 en zeker voor hit happen. Dat kennen allemaal, hè. Via L1.nl komt ze dan ook op de radio. Kreeg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Dat is hartstikke lekker. Dus vul even die 5 in, vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, we gaan al langzamerhand richting 6:30. Dat houdt in dat op de mainstage zometeen om 6:55 de Counting Crows gaan beginnen. Vervolgens om 9:05 volgt Anouk. En dan de grote finale van de avond. 10:50 Lenny Kravitz. En op de andere podia hebben we zometeen even kijken. Is op dit moment Jet Rebel aan het afronden, denk ik. Want die stopt rond 7:10. Chris Isaac, die heel erg lief was, bleef vandaag op het festivalterrein. Die gaat van 8:00 tot 9:00 nog op het tweede stage staan. OMD nog van 9:15. Een uurtje lang. En dan hebben we nog allerlei andere artiesten op het derde podium. Want er zijn zelfs 3 podia. Dawn Brothers, The Rumjacks, Grace Bowers. Iedereen kan, er is voor iedereen wel wat wils. Die mainstage en die tweede tent, die staan redelijk dicht bij elkaar. En voor die derde tent moet je schuin het festivalterrein oversteken en kom je daarbij uit. Maar het is overal, kun je lopen over de hoofden, hoewel ze nu nog allemaal even lekker zitten te eten. En ik denk dat dan zometeen die massa zich allemaal gaat verplaatsen naar 1 van die 3 podia, om dus alle actie mee te krijgen. Dat moeten ze wel voorzichtig doen. Gelukkig zijn ze niet met de auto, maar dat zijn Miles Smith en Nahorn wel. 1 L.

0: Smith en Niall Horan met Drive Safe hier bij L1 vanuit Bospop. Nog anderhalf uurtje te ongeveer te gaan voor ons hier. Het is net iets over 6:30. En ja, we hebben weer een volgende prijswinnaar naast ons staan.
1: L1 live vanaf Bospop.
0: Ja, Femke, het is voor jou natuurlijk weer een leuke dag hier op Bospop.
2: Het is fantastisch.
0: Ja, want jij hebt ook flink wat prijs. Hoeveel kaartjes heb je wel niet
2: bij? Nou, zal ik eens even kijken.
0: Ja.
2: 1, 3 keer een sleutelhanger.
0: 3 keer een sleutelhanger.
2: Kaartspel.
0: En 7...
2: 5 keer een zonnebril.
0: 5 keer een zonnebril.
2: Die heb je nodig, hè, met het weer.
0: Ja, inderdaad. Jij had ons gewoon hier de hele inventaris leeg.
2: Eigenlijk wel.
0: Maar je loopt hier met een vriendengroep rond of zo. Ja, ja. Jij was de enige dappere genoeg om wat te zeggen op de radio.
2: Ja, wij zijn eigenlijk met de hele bubs hier. En lekker van het muziek aan het genieten van het weer. Dus...
0: Kan niet beter.
2: Nee, precies. We krijgen de dag wel op zo.
0: En waren jullie alleen vandaag hier of het hele weekend?
2: Nee, ik ben gisteren ook nog hier geweest. En hun hebben geholpen op een camping. Dus dat is...
3: Helemaal top.
2: Helemaal top.
0: Maar jij hebt geen vrijwilligerswerk gedaan. Nee. Jij dacht, ik ga gewoon
2: ik ga wel optimaal genieten.
0: Ja. En wat was voor jou het hoogtepunt van Bospop tot dusver?
2: Het hoogtepunt? Ik vond Moby gisteravond toch wel echt heel top.
0: Ja. Ja, dat hoor ik van meer mensen. Want wat was daar zo speciaal aan dan?
2: Ja, het was gewoon voor Bospop was het echt iets anders en gewoon echt perfect. Daarom was het dat ik dacht, ja, dit, voor volgend jaar ja, nog zoiets.
0: Want jij komt hier dus elk jaar eigenlijk en dan zoiets als Moby, dat heb jij nog nooit echt gezien
2: zaterdag. Nee.
0: En vanavond nog naar Lenny Kravitz?
2: Ja, zeker.
0: Wat verwacht je daarvan?
2: Daar verwacht ik ook wel heel veel van.
0: Want,
2: ik verwacht dat hij live net zo goed is als...
0: Ja, want dat is altijd de uitdaging voor artiesten natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: En dat is makkelijker gezegd dan gedaan voor veel artiesten. Maar dat is altijd gaaf natuurlijk als ze dat ook voor elkaar krijgen. En dan ook nog eens als de grote finale. Nou, ik zou zeggen, ja, neem de inventaris mee. Leuk dat je even langs bent gekomen. En heel veel plezier nog vandaag.
2: Dank
0: met de hele vriendengroep.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Dankjewel.

0: festivalterrein hier in Weert van Bospop.
1: Bospop.
0: Ja, het is ontzettend gezellig, want de etenstijd is zo langzamerhand voorbij. De rijen bij de Lumpia-stands, de crepe-stands, de koffie- en wafels- en burgerstands zijn vrijwel allemaal verdwenen. Mensen hebben zich nu voornamelijk verplaatst naar de tafels en het dingen. Daar zie ik dan ook weer iemand staan. Diezelfde jongen die net dat bordje had, want ik zoek een leuke vriendin. En die gaat nu even een leuke foto maken met de fotolijst die we hebben. Want dat kunnen voorbijgangers die ook doen. Ze kunnen een kaartje krassen en dan L1-prijzen meewinnen. En ze kunnen dus ook op de foto met een mooie foam fotolijst waar je dan natuurlijk alles mee kunt delen. Ja, ik zie het bordje inderdaad. Ik zoek een leuke vriendin. Heb je inmiddels wat gevonden of nog niet? Nee, hij heeft het hele festival te leuk afgelopen. Wat achterop staat, handige leuke man zoekt leuke vriendin. Ik ben 22. Ja, ik denk dat je dan toch nog een rondje moet gaan maken. Dan wordt het een succes in elk geval. Niet opgeven, niet opgeven. Hè. Je hebt nog tot 11 uur vanavond zoiets. Of laten we beter zeggen tot 12:30, want dat is het moment wanneer Lenny Kravitz het podium af gaat stappen. Swedish House Mafia is de volgende. Ik weet niet of zij ooit op Bospop zijn geweest of ooit gaan komen. Zou wel heel tof zijn.
1: Live vanaf Bospop. Dit is L1.

0: Espresso van Sabrina Carpenter. Ja, Espresso. Nou, ik weet niet of ze dat hier ook hebben. Ook schenken op Bospop. En Stefan, jij bent aan een laag zonnecrème bezig.
1: Nou ja,
0: handenvol.
1: Ja, handenvol. Ik ruik maar even helemaal niets aan. Maar ik wilde me insmeren, maar er kwam er even iets te veel uit.
0: Ja, maar het is hoeveelste laag inmiddels al?
1: Ja, ik denk dat het minimaal de 10e laag is, denk ik.
0: 10e laag, ja. Misschien wel de laatste, want de zon begint langzaam onder te gaan hier op Bospop.
2: Dit is L.A.
0: Nou, daar de meneer die net, hij is de luchtballon ontstegen, hij is eruit gelopen. En gaat nu volgens mij richting het festivalterrein. Want hij heeft dus, zo straks spraken we die meneer die zat in de luchtballon. Die heeft daar eigenlijk de hele dag gezeten omdat hij de muziek toch iets te hard vond. Of niet zo wat minder vond. Nu is hij toch opgestaan, gaat hij zich richting mainstage maken. En het ziet er goed uit, ja, hij is er tevreden over inderdaad. De rijen worden steeds korter bij de eetstandjes, de drinkstandjes, de tafels. Ja, zijn alweer wat minder gevuld dan zojuist al. Dus je ziet het, steeds meer mensen gaan zich echt opmaken voor die grote finale straks. En dat nog wel van Lenny Kravitz. Dus dat is natuurlijk al helemaal genieten. Wij gaan door tot ongeveer 8 uur hier op Bospop vanuit Weert natuurlijk. Het internationaal groot festival. Want we hebben echt niet alleen mensen uit Limburg gesproken. We hebben gewoon allerlei mensen gesproken. Nu nog wel een zomers plaatje hoor. Om het wel eens even te gaan wennen nog aan het zomeravonden die eraan gaan komen. Juanes met Adios Lepido. En mijn beste Spaans-Portugees. Ik weet niet eens wat het is.

0: Adiós le pido. Juanes met Adiós le pido. Zomerse klanken natuurlijk ook voor de erg warme temperaturen hier op Bospop. Ja, de volgende twee gasten staan alweer aan mijn tafel. Giem en Femke, goedemiddag samen. Leuk dat jullie er zijn. Ja, jullie willen heel graag krassen, dus ja, dat kunnen we dan ook gewoon live op de radio doen natuurlijk. Maar eerst wil ik even je impressie weten van Bospop tot dusver, Femke. Wat vind je ervan?
1: Helemaal fantastisch.
0: Ja?
1: Echt super, super leuk.
0: En wat vind je er zo leuk aan?
1: De gezelligheid, de mensen, de sfeer.
0: Ja, want je bent hier samen met je vriend Giem. Giem, hoe is het voor jou om hier met je vriendin rond te lopen? Gezellig weekendje uit?
2: Ja, gezellig. Ik kan mijn vriendin showen, dat is al één ding. En verder is het heel gezellig met alle muziek samen.
0: Ja, want jullie komen hier uit de buurt?
2: Nee, Maasbree.
0: Maasbree. Dus ja, en zijn jullie dan hier het hele weekend of alleen vandaag?
2: Alleen vandaag.
0: Maar dat is...
2: was de beste muziek vandaag.
0: Ja, jullie vinden dat de beste muziek vandaag is? Ja. Want voor wie kom je specifiek?
2: Anouk is goed. Lenny Kravitz op het eind is natuurlijk geweldig.
0: Ja, ik weet niet
2: we
0: of...
2: hebben net, ik kon de band nog niet, maar Negrito
0: ja.
2: Gezien. Ja, top. Echt heel enthousiast, heel leuk.
0: Maar hebben jullie dan als koppel ook een beetje een paar bands waar jullie samen alle twee van houden? Dat is toch altijd wel een ding, hè? Ja,
1: van alles. Ja, we zijn vorige week zaterdag, waren we nog in Kroatië. Toen zijn we in Pula naar John Legend geweest.
0: Zo.
1: Dus
2: daar houden we allebei van.
1: Ja.
0: Nou, dus dat is, dan moet je dan wel helemaal voor naar Kroatië om samen een concert. Maar ja. Dat is toch wel een mooie herinnering dan, toch?
2: Ja,
0: dat betreft. Kijken of vanavond Lenny Kravitz daar overheen kan gaan. Dat is natuurlijk de grote vraag. Maar jij wilde heel graag krassen, dus ik zou zeggen, ga je gang.
1: Ga
0: het kaartje open krassen, kijken wat eruit gaat komen. Want je kunt met hele leuke prijsjes er vandoor gaan. Hier, wat is het geworden,
1: Kien? Een kaartspel.
0: Een kaartspel. Nou, kunnen jullie nog samen een kaartspel spelen thuis. Ik wens jullie nog ontzettend veel plezier hier op Bospop vandaag. Maak er wat moois van. Dan gaan wij door naar een artiest die helaas niet meer op Bospop kan staan. Michael Jackson.

0: Michael Jackson met I Just Can't Stop Loving You hier bij L1. Vlak voordat we naar het nieuws gaan van 7 uur. Maar geen zorgen, we gaan er nog 1 uurtje tegenaan hier op Bospop.
1: L1.
2: Bospop in weer.
0: Ja, en ik zei zo straks in de uitzending dat er mensen rondlopen met merchandise van de Fatal Flowers. En dat is onder andere Patrick uit Gent. Patrick, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, jij hebt een shirtje van de Fatal Flowers aan.
3: Ja, hoor.
0: Van de reunion tour van 2019.
3: Ja.
0: Ze zijn natuurlijk veel besproken. Ze spelen veel samen nu ook weer, maar hebben dat een tijdje niet gedaan. Maar wat vond je van het optreden?
3: Oh, zoals steeds fantastisch. Ja. De beste rockband die er ooit geweest is.
0: Ja, helemaal vanuit Gent hierheen gekomen om ze te zien. Dus ja, daar moet je er wel wat voor over hebben.
3: Ja, hoor.
0: Kun je het optreden een beetje beschrijven? Ik heb het laatste nummer backstage mee kunnen krijgen, maar de rest heb ik niet echt gezien.
3: Ja, het was zoals steeds een ferme groove. Dat is echt een van de typische rockbands die zoals Rock and Roll klinken.
0: Ja, hij liet zich wel goed gaan, hè, had ik het idee, Richard.
3: Ja, het was een zeer, zeer goede frontman.
0: Ja, inderdaad, hij had zich echt. Hij vond het wel heel gezellig, want ze hebben ooit in 1988, 1987 ook eens een keer hier gespeeld. Was hij er toen ook bij? Of,
3: ik was niet hier, maar ik heb ze wel in die tijd regelmatig gezien, maar in België dan.
0: Ja, in België inderdaad. Dus helemaal vanuit Gent hierheen gekomen om ze live te zien. Hebben ze nog op andere plekken live zien spelen sinds dat ze natuurlijk weer samen spelen?
3: Een keer in 2019, want toen heb ik die t-shirt gekocht net boven de Belgische grens.
0: Ja, leuk. En dus u stond ook vooraan met het optreden.
3: Ja, hoor.
0: Voor helemaal vooraan stond Patrick dus om te kijken naar de Fatal Flowers. Ja, Patrick, hartelijk bedankt. U komt wel uit België, dus ik vind trouwens wel dat we nu even 11 euro tol moeten vragen aan u voor dit interview. Omdat jullie een tolvignet gaan invoeren. Zo compenseren we dat weer natuurlijk, toch? Dat is bij deze afgesproken dan. Goed, zometeen na het nieuws van 7 uur zijn we weer terug.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen. En maak ze het verschil. Kijk op werkenbij7gram.nl. Zorg begint bij die.
11: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
13: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Enrique Iglesias met Tired of Being Sorry. Welkom alweer terug op het laatste uur van L1 hier op Bospop. Maar geen zorgen, Bospop zelf gaat nog een stuk langer door. Maar wij zijn er vandaag bij tot 8 uur. L1, Bospop in Weert. Het is ontzettend gezellig. En goh, wat voor een weekend hebben we al niet achter de rug eigenlijk. Want we begonnen op vrijdag met de soort van metaldag die dan Bospop heeft. Heel veel metal mannen met lange baarden en metal shirts die rondliepen. En dat ziet er dan allemaal heel intimiderend uit. Maar eigenlijk geen zorgen, want van binnen zijn dat altijd wel hele lieve mensen. Kan ik uit ervaring zeggen. Niet dat ik zelf zozeer van die muziek hou, maar ik kom wel eens een aanraking met dat soort mensen die van die muziek houden. En het zijn gewoon hele lieve en leuke mensen. En ze, soms hebben ze wat frustratie en dat moeten ze eruit werken. Nou, dat ei, dat konden ze zeker kwijt afgelopen vrijdag. Vervolgens gisteren, toen waren er 29.000 mensen die hier rondliepen op Bospop. Van de 35.000 ongeveer zou het uitverkocht zijn. Dus helemaal uitverkocht was het niet. Maar ja, als je hier op het festivalterrein rondloopt, dan kun je eigenlijk het verschil tussen uitverkocht of niet toch niet uitmaken. Want ontzettend druk, dat is het zeker. Vandaag is ongeveer zo'n 26.000 mensen die allemaal straks rond 11 uur, 11:30 ongeveer Lenny Kravitz de grote finale van deze editie van Bospop gaan zien spelen. En Lenny Kravitz gaat ongeveer door tot 12:30. En daarna is het de tenten afbreken. Letterlijk, dat is dan al figuurlijk gebeurd natuurlijk. Maar daarna moet het festivalterrein weer worden afgebroken. Maar geen zorgen, uiteraard volgend jaar ook weer een editie van Bospop, waar ik hoop dat L1 dan ook weer bij is. Van het komende uurtje gaan we nog wat moois maken. Onder andere met goede muziek van Train, Mermaid. Bospop.

0: zomers de klanken van Daddy Yankee Dura hier bij L1 Live vanuit Bospop.
1: L1 Bospop.
0: Ja, het was een vol programma de afgelopen 3 dagen. Flink wat artiesten die gespeeld hebben of nog gaan spelen. Iedereen wacht dus op de grote finale, Lenny Kravitz. Maar onder andere ook een Deense band die nog stond op Bospop. Dat was gisteren, die was de band Volbeat. En erg opvallend daaraan is dat zij wel met een heel opvallend iets openden hun optreden. Namelijk een ode aan Max Verstappen, de enige echte Formule 1 racer natuurlijk. En dat klonk dus ongeveer zo.
2: You want to support Max Verstappen? Yeah. Let me hear you. Dirt, dirt, dirt.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een manier om het Bospop-publiek hier voor en Nederland voor je te winnen. Dat deed de Deense band Volbeat ontzettend goed natuurlijk. Kijken we nog even naar de rest van het programma vanavond. Niet alleen op de mainstage natuurlijk, want daar staan de grote namen. Anouk komt straks om 9 uur, Lenny Kravitz om 20 over 11. Maar op de tweede stage hebben we nog Chris Isaak en OMD. En dan om 8 uur op de derde stage de Rumjacks en Grace Bowers nog. In andere woorden, nog genoeg te doen tot 8 uur hier wanneer wij nog doorgaan. Met L1 op Bospop, maar eerst nog even I Just Might van Bruno Mars. L1.

0: Mars en I Just Might. Ja, onderweg richting de camping, Lucas.
1: Ja, stapvoets inderdaad. Je hoort het misschien al een beetje aan de wind dat ik op weg ben naar de camping hier. Want die ligt dan naast dat festivalterrein. En misschien als je op de A2 de afgelopen dagen langs of langs Weert gereden bent, dan heb je het festivalterrein wel gezien. Het eerste wat je dan ziet is de camping. En daarachter lichten dan alle podia. Maar hier zijn ze eigenlijk aan het afbreken. Ik zal eens even een tentje inlopen of eigenlijk een beetje een pleintje hier inlopen. En dan zie ik mensen druk aan het afbreken. Ik zie hier een meneer die staat met een karretje allerlei dingen schoon te maken.
0: Is met de haring in het gooien, hoor ik.
1: U bent aan het opruimen van de camping?
2: De camping in de opruimen, ja, dat klopt.
1: Jullie gaan naar huis toe?
2: Nee, we gaan nog niet naar huis. We gaan dadelijk nog even terug naar het festivalterrein. We willen nog wel een paar mensen.
1: Ja. Wel alvast de camping opruimen.
2: Ja, tuurlijk. Op de reis straks naar huis.
1: Hebben jullie leuke dagen gehad hier de afgelopen tijd op de camping?
2: Ja, dat was super. Leuk, ja.
1: Wat vonden jullie het allerleukste? Waarom zou je dat eigenlijk doen op een camping een heel weekend staan? Dat vraag ik me eigenlijk een beetje af.
2: Het is gewoon gezellig. De sfeer, mensen, leuke gesprekken.
1: En waar komen jullie vandaan om hier een weer op de camping te staan?
2: Uit Heerlen.
1: Heerlijk, nou, dat is toch een beter weer had je eigenlijk niet kunnen vragen voor dit weekend, toch?
2: Had iets frisser kunnen worden.
1: Inderdaad, ik wens u nog veel plezier met het opruimen van het tentje, inderdaad. Want dat zie ik eigenlijk als ik hier rondkijk op de camping. De mensen zijn de haringen weg aan het pakken. De tentjes proberen in te vallen. Hoewel dat natuurlijk wel altijd ontzettend lastig is, zo'n ding invallen. Maar ze doen hun best.
0: Maar Lucas, waar gaan al die spullen dan naartoe? Want ik bedoel, als mensen dan toch op die camping blijven, op het festival blijven, waar gaan ze dan met die spullen naartoe?
1: Nou, wat ik dus zie is, ze hebben dan zo'n karretje bij, daar stoppen ze alles in en dat gaat dan vervolgens achter in de auto. Want ik zie dus ook meer mensen richting de parkeerplaats naast de camping lopen met dat karretje. Dus ik neem dan aan dat het even in de auto wordt gelegd en dan vervolgens daarna dan meteen terug.
0: Ah, heel leuk. Ja, helder, want ik denk, waar gaan ze dan met die spullen naartoe? Ja. Dankjewel Lucas, we gaan het straks allemaal nog meemaken. Op de camping natuurlijk hier bij Bospop. Het is alleen goedenavond met Marjolein Heltjes.

0: Marjolein Heeltjes en hier ben ik. Nou, daar ben ik toch wel eens benieuwd waar onze Lucas op dit moment gestationeerd is.
1: Ja, ik was dus op de camping en dan weer terug richting de studio. Kom je eigenlijk langs het grote wandelpad, wat zo ongeveer zo'n halve kilometer lang is, richting de uitgang van dit festival. Ja, en daar zie je toch al steeds meer mensen eigenlijk al die kant op gaan. Onder andere kom ik tegen, wat is uw naam?
2: Martijn.
1: En ja, u was richting de uitgang aan het lopen, maar u zei nee, ik ga toch nog blijven.
2: Ja, ik ga even douchen, even afkoelen en dan ga ik er zeker weer helemaal voor.
1: Ja, want u was heel erg tevreden over Moby gisteren. Moby schijnt echt de hit van het Bospop dit jaar te zijn geweest.
2: Weergaloos. Maar is mijn mening. Maar als ik om me heen keek, stond iedereen vrijwel te genieten.
1: En u gaf ook aan dat hij best wel moe was toen hij toch naar Moby ging en dan toch nog even doorzetten.
2: Was helemaal weg. Echt serieus. Ik had binnen 2-3 minuten had ik waanzinnig veel energie.
1: Dus dat is wat een goede artiest op het podium kan doen. Dan lijkt je een hele festivaldag gehad te hebben. Dan ga je op het publiek staan en dan kun je er gewoon zo weer een heel optreden tegenaan. Nu snel even douchen dus, maar wat gaat daarna gebeuren?
2: Chris Isaak. Maar ik ben benieuwd naar OMD. En vooral uiteraard degene waar we mee afsluiten, Lenny Kravitz.
1: Moet u dan vanavond nog helemaal terug naar Noord-Holland? Waar ergens komt u vandaan?
2: Ik kom uit Hoorn, maar de tent staat hier gewoon op het terrein.
1: Oh, dus blijf nog één nachtje.
2: Nog één nachtje en dan gaan we lekker naar Muiden, naar het strand.
1: Kijk, nou dat klinkt als een goede vakantie. Dus onder andere op Bospop hier, helemaal vanuit Hoorn hierheen gekomen. Hartelijk dank en veel plezier nog vanavond.
2: Jij ook.
0: Nou, dat worden veel kilometertjes nog rijden, Lucas.
1: Ja, zeg dat inderdaad.
0: Nou, waar mag jij straks naartoe navigeren trouwens?
1: Ik?
0: Ja.
1: Ik mag naar Roermond toe.
0: Oh, dat is thuiswedstrijd voor je dit.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Nou, dat is een thuiswedstrijd voor je. Nou ja, goed, in ieder geval van allerlei leuke mensen hier op Bospop hier in Weert. Het is L.A. met Yougel, Topic en Arash. Zo meteen Adore, Jeroen, achter Billy Ocean en Red Light. Ja,

0: en Topic en Arash met I Adore You. Terwijl op het hoofdpodium op dit moment de Counting Crows bezig zijn. En ja, Lucas, kijk eens even naar die botsauto's hier tegenover, hè, wat ik zei. Dat is hartstikke poppie druk, hè?
1: Bom en bom vol. Ik hoorde ze net ook alweer een Bon Jovi noemen.
0: Oh, serieus? Ik denk dat het dezelfde plaat is.
1: Ja, zou goed kunnen.
0: Als die van vanmiddag. Maar ja, het zijn andere mensen, hè, dus ja. Maakt toch helemaal niets uit.
1: Moet je gewoon blijven vermaken.
0: Precies, precies. 3:08. Een hele goede avond. Zondag. Voor mij ook wel een beetje gek, hè, om zondagavond op de radio te zijn. Maar goed, wel hartstikke gezellig. Ja, zeker. Terwijl een vlieg hier mij aan het vervelen is de hele tijd. Op het scherm een beetje hier aan het ronddansen is.
1: Wordt hier ook nog gedacht trouwens? Of,
0: Ik heb eigenlijk geen idee.
1: Ja, ik hoor het nummer in worden ingesteld. Dus oh, ik denk dat Raymond van Barneveld elk moment podium op kan komen.
0: Nou ja, in ieder geval ijs raakt deze plaat, hè. De classic van Survivor. Dit is Eye of the Tiger. Wie alleen?

0: Pinkpop. En Dance the Night Be. Alleen ja, nou, dat dansen, dat gaat nog lekker door. Tot vanavond.
1: Ja, zeker. Dat gebeurt al hier. Als de mensen hier langslopen en onze muziek horen, dan dansen ze even. Maar hier achter in de mainstage, nou, daar gaat het helemaal los.
0: Ja, want op dit moment zijn de Counting Crows is daar bezig. Hè? Ik hoorde net een van de grotere hits, Accidentally in Love, nog voorbij komen op het,
1: heerlijk.
0: Op het podium.
1: Ook wel een beste plaat. Of dat dan zo verstandig is om meteen te spelen. Dat is altijd een dingetje natuurlijk, hè. Maar... Nou ja, moet ze zelf weten.
0: Ja, ze volgen denk ik wel een hele goede setlist. Daar hebben ze heel goed over nagedacht. Denk ik dan maar zo. Het is 20 voor 8, je luistert L1. Een hele goede avond op de zondag. Ja, en hier is het nog steeds lekker druk. Bij de food court. Ja, en die silent disco. Ja, ik vind het toch wel echt speciaal. Dat ding dat
1: pelt uit, hè. Ja, echt bomvol. Staat zelfs een rij volgens mij.
0: Ja, hartstikke leuk. Maar ik kan me het ook wel voorstellen, als je de hele dag wel in die zon hebt gestaan, dat je wel even wil acclimatiseren bij de silent disco. Ik wilde weer zeggen, de bots.
1: De botsauto's, silent disco. Dat is wel een gat in de markt, trouwens.
0: Ja.
1: Botsauto's op en dan met zo'n koptelefoon op goede muziek.
0: De credits natuurlijk hier, hè?
1: Ja, aan Stefan. Ja. Zo verzin je nog eens wat op de radio. Ja,
0: absoluut.
1: Teddy Swims?
0: Ja,

0: está a Lewis. Ik wilde zeggen Lewis. Hoe kom ik aan Lewis? Ja, dat is te warm, denk ik, Lucas.
1: Ja, dat is een lange dag geweest.
0: Ja, ik weet het wel zeker.
2: Dit is L.A.
0: Ja, mag me ook gewoon Richard noemen, hoor. Ik vind het niet zo'n probleem. Reageer overal op. Nee, ik vind het hartstikke leuk. We hebben dat fotolijstje nog steeds.
1: Ja, dat is de laatste ronde zo wat voor hem, hè?
0: Ja, maar dit is wel de knaller eigenlijk van ons. Naast de sokken natuurlijk.
1: Naast de sokken inderdaad. Maar ook, ja, grote credits naar het hele marketingteam. Joyce en Inge, volgens mij, die het goed geregeld hebben. En wie ik ook nog even wil bedanken is Rob Knops van Bospop. Die het ook heel goed voor ons geregeld heeft. Ja,
0: en natuurlijk iedereen die hier aan heeft meegewerkt. Zeg maar, dit allemaal mogelijk te maken. Het is L1 op de zondagavond. Ja, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik denk dat ik hier nog eens even een biertje ga drinken.
1: Ja, het is ook wel gezellig. Ik heb eigenlijk wel... ik ben wel benieuwd naar de hype voor Lenny Kravitz. Want ik zag eerder nog niet zoveel mensen met een shirtje rondlopen van Lenny Kravitz. Maar ik zie ze nu steeds meer. Dus of ze hebben even kleren veranderd of zo. Of de fans van Lenny Kravitz zijn net pas aangekomen. Maar ik denk dat ze gewoon wat extra shirts bij hadden.
0: Oké, maar jij hebt hier op gelet. Maar waren het juist meer vrouwen dan mannen met de Lenny Kravitz shirts? Of vice versa?
1: Ja, mijn perspectief erop was dat het toch wel mannen met Lenny Kravitz shirts waren. Maar ja, goed, dat is ook maar wat ik gezien heb natuurlijk. Kan natuurlijk anders zijn.
0: Ik had niet gedacht. Ik dacht dat Lenny Kravitz wel echt zo'n womanizer was. Ja. Zo'n honingpot waar alle beetjes op afkomen.
1: We gaan het straks zien.
0: Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval, Lenny Kravitz staat straks natuurlijk als afsluiter hier op het podium bij Bospop 2026. Nou, weet je wat wij doen? Wij gaan gewoon lekker een biertje drinken en genieten van de beste optredens. Hier zijn allerlei mensen het afronden. Dan gaan we ook afronden.
1: Ja, zeker.
0: Maar meteen dan ook met de beste platen. Van nu aan de middag.
1: Lekker zomers weer, hoor.
0: Als je dat maar weet. Het is André Hazes en zomer bij je alleen.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de toergeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het